Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu

0: De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de

0: In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen.

In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockey...

0: te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten

te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later...

0: Maassen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

unashamed.

met jou zo dicht bij mij. Honderden voeten, ik kan er echt niet bij, maar ik je bij me vanavond, ik je bij me vannacht. Ik heb zin om thuis te komen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe.

0: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: geluid van Radio AN Leuze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Leuze.
2: Dat is je mooi, Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: vaak benadrukt.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze. Voilà.

zitten, straks gaan we nog failliet. We wonen met z'n allen hier boven op de bel. Wat wordt hier voor ons mensen zo langzaam aan een hel? Het leven wordt steeds duurder en u verdient zoveel. Maar de gewone werkman betaalt zich groen en geel. Ook al noemen ze ons boeren, schelden doet geen zeer. Nu de tijd zo slecht is, wordt de boerenheer. Regeer ons dus rechtvaardig, dat is uw dure plicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet...

0: te reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
1: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
2: Reizen is om.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Wrestling met Golden Easy.
3: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: muziek van het Klein Orkest met Koos Werkeloos.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goedemorgen op deze maandag de 17 augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Abel blikken we terug op de Drentse duizends. En in onze schatkist deze week hebben we bijzondere samenwerkingen. We beginnen met Herman Brood en Van Dikhout. Straks hoor je Anita Meijer met die Alternative Way. Maar eerst een andere bijzondere samenwerking. Namelijk die tussen Mooie Wark en Siem van de Ploeg. Dit zijn de jongens uit het noorden.

0: Dat zou eigenlijk gewoon als een duet op papier moeten staan. Nu staat alleen Anita Meijer, maar natuurlijk ook in samenwerking met Hans Vermeulen. The Alternative Way.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En wekelijks verbinden wij daar een thema aan. En deze week doen we dat met nummers uit de Drentse Duizend die ook op nummer 1 in de top 40 hebben gestaan. We trappen af vandaag met Abel en Onderweg in de Drentse Duizend. Eind vorig jaar nummer 260. Het jaar daarvoor op 261. Redelijk stabiel dus. En in de top 40 stond hij op nummer 1 in het jaar 2000.

realisering gaat binnenkort de theaters in en de zaaltjes in Nederland. Dat met The Story of the Time Bandits. Dit waren ze met Live It Up. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio hier in Drenthe. En natuurlijk ook nog de leukste muziek in Koffie en Keuvel met een uurtje Nederpop. Dit is Bluff en Zaterdag.

0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
1: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Het is bijna 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn. Bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op een erf. De scholen in Drenthe zijn weer begonnen. Veilig verkeer Nederland.

0: automobilisten op goed op te letten, want uit onderzoek blijkt dat er meer ongelukken gebeuren bij de start van de scholen. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Rijsa Schoon mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakte zij het goud. Dit en meer nieuws vind je bij tv20.nl en in onze app. Als die neus dan met het weer.
1: De welkome regen trekt naar het oosten weg en daarachter volgt vrijwel droog weer, maar ook vrij bewolkt weer, waarin de zon pas in de middag wat plek krijgt. Het is koeltjes met maximale graad of 20. Er steekt een zwak tot matige noordwestelijke wind op en vanmiddag is het zo goed als droog.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: en 20 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Groeten.

0: Peter Koelewijn, je wordt ouder, papa.
1: De schatkist van Nederland.
0: Misschien dat er een nieuwe versie kan komen, je wordt ouder, opa. Want dat is inmiddels volgens mij misschien al wel een stapje verder. Goed, het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. Nou, vorige week kwam in het kader van Zweelpop Herman Brood voorbij. De allereerste artiest op Zweelpop. En ook van Dick Oud.

voor gehoord. Nou, beide hebben ook ooit samengewerkt. En dat wel voor Herman Brood's album 50, de soundtrack. Op het album staan een samenwerking met onder andere een Treintje Oosterhuis, Linda, Roos en Jessica, jawel, en ook André Hazes. Nou, de single Pijn was het eindresultaat van de samenwerking tussen Herman Brood's en Van Dikhout. En Karam, of kortom, daarom de hele week muzikale samenwerkingen in het uurtje Nederpop.

Het zal in de tijd een mooie schrijfsessie geweest zijn tussen de heren van de Golden Earrings. Hoe gaan we dit nummer noemen? Nou, doe maar dong dong, dikkie dikkie dong. Nou, waarvan acte. Dat allemaal in het uurtje Nederpop hier op Radio Rente. Nou, hadden we eerst al bluff met zaterdag. Beetje voorbarig. En nu ook al proosten. Het is nog geen 10 uur. Dit is Guus Meeuwis.

zetten meer voor Guus Meeuwis. Hij gaat trouwens wel weer de grote zaal in. Op volgend jaar april staat hij in Ahoy. Ik heb slecht nieuws voor je, uitverkocht. En op 24 oktober aanstaande in Martini Plaza in Groningen. En ook daarvoor geldt geen kaarten meer te koop. Litouwers is dit op Radio Drenthe. En I can see clearly now.

0: De meest recente single voor de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Kwam vorige week uit. Het is alweer bijna 10 uur. Het einde van het eerste uur koffie en keulen. Met de leukste nederpop. Tot slot, Boudewijn de Groot en een meisje van 16.
1: Ze woonde in een villa-wijk. Haar ouders waren stinkend rijk.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Radio A en

0: Drenthe.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
9: Radio AN Hunze.
8: Dit is Radio AN Hunze.
10: Radio AN Hunze.
8: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
11: Lift 0800 1819.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: 74 was het ABBA en Honey Honey.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: 7:10. Ik zeg Marita, een hele goede morgen.
3: Een hele goede morgen. Ik dacht, je gaat een leuk bruggetje maken naar Honey Honey Honey. Maar...
0: Die ga ik nu nog maken.
3: Oh, doe maar.
0: Ja, leuk bruggetje, hè? Ja. Ik denk, oh, Honey Honey, dat slaat wel op jou.
3: Oh, sorry, ik maai zo het gras voor je voeten vandaan. Sorry, ja, hoor.
0: Zullen we even ruilen dat ik daar even ga zitten? Ja.
3: Even terugspoelen.
0: Nee. Ik zeg dit tegen jou, ik ben blij dat je weer bent. Ja. Nou, wacht eerst 12 uur maar eens af.
3: Ja, ja, ja, ik wou zeggen, we beginnen nog maar net. Ho maar heen.
0: Is de strijd alweer aan de gang?
3: Nee, toch.
0: We hebben het heerlijk altijd. Ik vind het leuk, ja, om met jou lekker te keuvelen, te kleppen, ja, en een beetje lekker te stoken en te doen.
3: Dat vind ik ook leuk, dus, altijd.
0: Och,
3: je hebt het gemist en ik vind het fijn dat ik er weer ben en dat we dat weer lekker kunnen doen.
0: Mooi zo. En vraag me om 12 uur nog een keer hoe het precies zit.
3: Goed zo. Huilen.
0: Oh, dat denk ik wel, ja. Gillen naar buiten. Ja. Eerst even luisteren naar Rolling Stones. Dat is de nieuwe single, Jealous Lover.

0: Susanna Vega. En dat met Marlene on the Wall.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, maar niet, normaal gesproken was dit het moment suprême om de tombola aan te slingeren.
2: Ja, maar, ik heb gehoord dat de hoofdprijs al uit is.
0: Ja, die is al lang weg. Sterker nog, er zitten nog een paar restjes in. Dat zijn restantjes en dan is het echt gebeurd. Mm-hmm. Dus we hebben volgens mij 5 of 6 weken dat gespeeld. Ongelooflijk.
2: Dat denk ik wel. En nu is het dus klaar. Ja, en alles komt een keer een eind, ook aan de tombola.
0: Moet afkikken.
2: Ach, wat een ellende.
0: Echt afkikken, ja.
2: Maar we komen natuurlijk wel weer terug met leuke nieuwe prijzen, hè?
0: Ja, dat dacht ik wel, ja. En de restant heb ik wel een ideetje voor. Misschien dat we op 31 augustus de zomer af kunnen sluiten met nog een dagje tombola aan. Dan het restje even wegwerken. Dat dacht ik in één keer van het weekend aan.
2: Oh, gaan we uitwerken?
0: Ik ben het weekend ook wel eens aan het werk. Soms dan denk ik dan even na.

0: En is het in die bedacht?
1: Malen. Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja.
1: Een goed idee.
0: Ik zal de dames er ook even bij betrekken. Ja. Leuk idee, ja.
1: Wordt vervolgd.
0: Hey, hoe was jouw weekend? Leuk?
1: Prima, ja. Prima.
0: Lekker
1: ja.
0: Gebarbecued, hoor ik.
1: Gisteravond lekker gebarbecued met het gezin.
0: Ach.
1: Even de vakantie afgesloten met de kinderen, hè, want die moeten vandaag ook weer er gewoon aan geloven. Dus nee, prima.
0: Het was alweer druk op de snelweg vanochtend. Ik kwam met Groningen dan. Dan merk je meteen weer dat de vakantie voorbij is. En alle bedrijfsoudertjes die haal je weer links en rechts in.
1: Dus, nou, dat vooral. Ik zat om 5:45 ben ik gaan rijden. En toen dacht ik, nou, kom vast geen kip tegen. Nou, het was echt wel druk al. Ja, voor dat tijdstip.
0: En er viel allemaal spul uit de lucht. Zag je dat vanochtend?
1: Ik wist niet wat ik meemaakte. Ik dacht, wat een bijzonder natuurfenomeen.
0: Tjonge, jongen. Ik wou net mijn gras maaien vandaag. Dat kan er weer niet.
1: Ja. Oh, jammer. Weken de tijd voor gehad, Wim Boer.
0: Ja, ik heb gisteren ook gebarbecued. We zijn eerst naar de film geweest. Ja? Daar naar barbecue. En mijn vriendin die had nog ergens 5 jaar geleden zo'n klein ding gekocht in de winkel. Die
1: zo'n barbecue.
0: In de hoek aan moet steken. En die dan na een kwartiertje dan is het klaar om te gebruiken. Je kunt er één keer een lapje vlees opleggen en dan is het ook einde oefening.
1: En die ligt nu in de container, denk ik.
0: Ja, ja. Dat is einde oefening.
1: Oh, je hebt dus niet een barbecue.
0: Ik heb zelf wel een barbecue. Thuis wel, zo'n grote. Dus echt zo'n hele grote met zo'n klep erop.
1: Oh.
0: Die heb ik al 2 keer gebruikt in 3 jaar tijd. Dus denk ik iets vaker barbecue.
1: Ja. Voor de show, ja, oké.
0: Okay. Ik ben gisteren naar de Odyssey geweest.
1: De film de Odyssey?
0: Ja, was toch inderdaad wel een ding. Ook met, hoe heet die, over die atoombom, Oppenheimer.
1: Ja.
0: Dat vond ik ook zo'n film. Ja, dat misschien ook wel met Barbie in de tijd.
1: Ja, Barbie was ook zo'n epische film wel.
0: Dat moet je toch, je moet niks, maar het is wel leuk om daarheen te gaan. Nou, gisteren in Groningen, in Pathé heen geweest. In die luie stoelen heb je daar. Daar heb je een knopje op en dan gaat je benen die gaan omhoog. Nou, ik kwam er na 3 uur, kwam er bijna niet meer uit. Dus dat is wel een beetje een nadeel.
1: Val je dan niet in slaap?
0: Nee, dat valt op zich wel mee. Want je hebt namelijk geen tijd om daar in slaap te vallen. Want je wordt horendol van het geluid. Het is hards.
1: Die film?
0: De film. Het geluid erbij en het trilt aan alle kanten.
1: Echt?
0: Ja, misschien dat het aan mij lag of zo. Maar er zitten ongelooflijk veel spannende suspense momenten in. Met monsters en dan gaat het geluid in één keer ding. Nou,
1: is die film ook zo bedoeld? Dat doen ze expres? Dat het zeg maar echt gewoon flink hard die filmknop gaat gewoon open bij de film.
0: En ze hebben bij heel veel bioscopen het geluid al naar beneden gezet.
1: En nog is het hard.
0: Schrik je dood. Dus ze adviseren dan inderdaad ook om oordopjes mee te nemen. Nou, de klachten zijn bezoekers die zitten met de vingers in de oren. Nou, ik had iemand naast me zitten, mijn Ega, die zat op een gegeven moment zo. En dan ook nog 2 handen tekort omdat het ook nog eng is.
1: Oh, dus ze had echt de vingers in de oren, maar ze moest de handen eigenlijk gebruiken om voor de ogen te
0: dus
1: hebben.
0: De duim in de oren, dan de vingers voor het gezicht zo'n beetje.
1: Oh.
0: Maar sommige kijkers die verlieten de zaal vanwege fysieke pijn en angst voor gehoorschade.
1: Maar dat kan toch niet? Dat is toch niet de bedoeling van een film?
0: Ja.
1: Dat je al van huis moet met oordopjes op zak.
0: Klopt, inderdaad. Nou, de ketens die spelen nu de film wat zachter in dit geval. Nou, oordopjes die kun je bij Pathé bijvoorbeeld gratis dan op gaan halen. En je kunt dat ook doorgeven aan in de zaal als het geluid te hard staat.
1: En dan doen ze het zachter?
0: Het is wel een beetje lastig als een film bezig is en zegt, hey, kan die niet zachter?
1: Ja, plus jij vindt het dan misschien te hard en jouw buurman zegt, nee, ik wil gewoon dat het zo blijft.
0: Maar dat is het. Heel veel mensen die vinden juist die ervaring met harde geluid en het trillen van die bas, dat vinden zij de ultieme bioscoopbeleving.
1: Maar jij hebt tinnitus.
0: Ja.
1: Het lijkt mij heel heftig als je dan ook nog eens een keer bij zo'n film zit wat heel hard is voor jouw tinnitus.
0: Ja, klopt. Dat is vervelend.
1: Ja.
0: Dan moet je rekening mee houden. Dus eigenlijk zou ik ook standaard dus oordopjes in moeten doen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk gewoon gek.
0: Eigenlijk wel.
1: Eigenlijk moet je gewoon die film zachter laten spelen, toch?
0: Ja, klopt. Ja. En als je dan iets wil, dan zet je maar een koptelefoontje op waarbij je hem harder kunt zetten. Dus dat is ook wel een idee.
1: Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Dus niet naar de Odyssey als je niet met gehoorschade eruit wil komen.
0: Niet gaan doen, maar wel een fantastische film.
1: Ja, goed.
0: Ja, zegt echt.
1: Wel genoten.
0: Ik heb wel genoten. 3 uur lang.
1: Och.
0: Echt, alsjeblieft.
1: Eentje in de lucht. Lekker.
0: Zullen we muziek draaien?
1: Ja, leuk.
0: Doen we dat.

Elvis Presley op Radio Drenthe en You're the Devil in Disguise. Ze zitten er helemaal klaar voor, Marita, om straks het nieuws uit Drenthe met jullie te delen. Eerst is Crowded House en Weather With You.

0: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Historie en toekomst komen samen op de Tabakclassic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabakclassic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is Karaban, 10:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
5: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
4: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. De scholen in Drenthe zijn vandaag weer begonnen. Volgens Yvonne Baas van Veilig Verkeer Nederland een belangrijk moment om even bij stil te staan en campagne te voeren. Uit ongevallencijfers blijkt namelijk dat als de scholen beginnen

0: er meer ongelukken gebeuren.
1: Jongere kinderen kunnen gewoon snelheid niet inschatten. De leerlingen die nu vandaag naar de middelbare school gaan en ook volgende week, die rijden voor het eerst vaak lange stukken op een fiets. Jongere kinderen kunnen die snelheid niet inschatten van die auto. Het is dus gewoon heel belangrijk dat die automobilist rekening houdt met een andere verkeersdeelnemer.
0: Het is dus vanaf vandaag weer drukker op de weg en daarom zijn in heel Drenthe weer de spandoeken te zien boven de weg om automobilisten bewust te maken van fietsende scholieren. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9:00 ochtends en 4:30 middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakten ze het goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
2: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
0: Door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Vorig jaar stond Stam trouwens bijna het hele jaar aan de kant met een rugblessure. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel, Marita.
4: Als Nino's dan met het weer.
5: De welkome regen trekt naar het oosten weg en daarachter volgt vrijwel droog weer, maar ook vrij bewolkt weer, waarin de zon pas in de middag wat plek krijgt. Het is koeltjes met maximale graad of 20. Er steekt een zwak tot matige noordwestelijke wind op en vanmiddag is het zo goed als droog.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: En hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Hij werkte samen met de Groten der Aarde, met de Beatles en ook met de Stones. En voor nu nog een keer solo hitje. En ook in dit geval samen met Sarita. Billy Preston was dit en It Will Come in Time.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: En de 8 minuten over half 11. Aldert is vandaag voor ons op Chuck. En natuurlijk, Trent is sowieso altijd mooi. Maar in deze periode, waar jij nu start, is wel heel erg mooi. Want het zit volgens mij een beetje in bleu. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Aldert. Ja, Wim, dat zullen ze moeten wezen. En dat is ook ongeveer wat zo. De plekken zat in Drenthe waar de heide volop in bleu ziet. En hier op het Diekenveld ook. Maar Freek, goedemorgen, wees toch niet bij de heide?
4: Nee, we zitten op een stukje waar wat minder heide is. Ja. Dat klopt, ja. Ja, dat tref je weer niet.
3: Ja, nee, wat dat betreft is dat een paar honderd... nou, zeg ik, 100 meter van de schaapskooi af in het Diekenveld. En we bent hier, Freek is hier de schaapherder. Of de schepen, zeg je dat nog, Freek of niet?
4: Ja, dat is Drenthe, hè, schepen. Ja. Ja, dat zou jij toch
3: wel
4: weten.
3: Ja, wat er nog zegt hier?
4: Ja, we gebruiken het nog steeds.
3: Ja. Nou, de schepen.
4: Ja.
3: Schepen van dienst. En Freek, hoe lang al?
4: Ik dacht nog zo'n beetje 23 jaar.
3: Zo? Ja. En altijd hier dezelfde kudde?
4: Ja, altijd hier.
3: Ja. Oké. Okay. Nee, jongen, we staan hier voor het wolvenraster. Ja, want de kudde die loopt hierachter, in het Diekenveld. Ik vroeg je net al, hoeveel kilometer wolvenraster heb je hier?
4: Nou, je hebt geen idee. Daar mag ik wel geen antwoord op geven. Nee, veel te veel.
3: Heel veel.
4: Ja. Ja, nee, maar goed, dat is op het moment redelijk niet anders. Dit werkt mooi en...
3: En die halte wel hem op afstand op dit moment.
4: Dit is een goed antwoord erop. Ja, absoluut. Ja.
3: Reden van dat hier staat, is de heidedagen die als afgelopen zaterdag van stad gewoon ben, die een week duurt, hier in heel Drenthe, hè?
4: Heel Drenthe bij elke schaapskooi. Ja. Nou, alle 10 kooien doen daarin mee. Het is een beetje een nieuw concept, zeg maar. En we hopen ook dat het een leuke traditie wordt. Elke derde week van augustus, elk jaar.
3: Wat houdt de heidedagen precies in?
4: Nou ja, dit is een beetje een voorbeeld van, ik dacht provincie Gelderland, die had een heideweek. En we hadden zoiets van, nou, laten we dat dan ook maar eens een beetje kopiëren, zeg maar, als het ware.
3: Ja.
4: Het wordt steeds lastiger om activiteiten ook met publiek te organiseren. En dit is dan wel iets, derde week van augustus, heide bloeit vaak.
3: Ja.
4: Ja, wat mooier is het om het publiek dan op deze manier in de treinen te krijgen, zeg maar.
3: Ja.
4: We hebben zo hartstikke mooie treinen in Drenthe. Drenthe, Kurres, Herders, is onlosmakelijk met Drenthe verbonden.
3: Nee.
4: En daar mogen we best wel wat trots op wezen. Ja, het is cultureel erfgoed.
3: Nou, dan denk ik bij mezelf, ja jongen, de vakantie is voorbij.

0: En dan ben je weer naar school en dan begin je nou een keer met die heidendagen. Is dat niet wat later?
1: Nou, dat denken we niet, want het is opgedeeld in drie vakantieperiodes. Dus er is hier best nog wel veel toeristen in.
0: Oh ja, die ben je nog. Ja, midden in het westen en zo.
1: Ja, het is, maar dit zal even tijd hebben om te moeten groeien, denk ik.
0: Ja. En, maar ja, wat houdt er precies in? Want je hebt natuurlijk wel die lammigjesdagen heen, vuur al is. En je hebt nog meer van die dagen. Daar kun je wol vult en je kunt van alles. Maar wat ga je dan deze week doen?
1: Nou ja, dat is heel divers. Er is, als je naar Stichting Behoud Drentse Schapskuddes gaat, daar staat per kudde gewoon op wat er georganiseerd wordt. Per kudde, per locatie.
0: Ja.
1: Wij doen dan vanmiddag hondendrijven, omdat dat toch ook een onlosmakelijk deel is van die kuddes.
0: Ja, wel een mooi gezicht, hè?
1: Dat is mooi gezicht. Ja. En volgend jaar kan het gerust wezen dat we het anders doen. Maar dat is per kudde gewoon heel erg afhankelijk van wat je wil. We kunnen dat zelf invullen.
0: U heeft dan maar één middag wat te organiseren en de andere kuddes weer een andere dag. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, je mag ook wel meer. Wij hebben ook nog twee wandelingen. Er is volgens mij afgelopen weekend nog een wandeling geweest. En er komt verderop in de week ook nog wandeling hier op het Eikenveld.
0: Ja.
1: Maar ook die kudde, heidebeheer, dat soort dingen pakken we daarin mee. Het is de uitgelezen kans om dit onder de aandacht te brengen. En ik denk dat we daar wel heel trots op mogen wezen dat we dit allemaal nog zo mooi voor elkaar hebben.
0: Ja, ja.
1: In Drenthe.
0: Ja, ja, want we hebben ook nog hier de postwest dat het wat minder ging. En financieel ook vooral. Moeilijk. Ja, ja. Hoe zit dat nou dan?
1: Nou, de Drenthe provincie heeft daar behoorlijk in opgeschaald. En daar zijn we ontzettend blij mee. En dit is ook een klein beetje natuurlijk een good will richting provincie. Van, we waarderen dat dus.
0: Ja, want Drenthe en de heide en de schaap, die blijft natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1: Ja, weet je, zonder schaapskudde geen heide. Zo simpel is het ook. En Drenthe, ja, laten we het eerlijk zijn. Drenthe en kuddes, dat is toch en heide.
0: Ja.
1: Dat is één woord, toch?
0: Ja, en dat valt me toch. De heide hier een beetje tegen.
1: Ja, nou net plaatselijk even.
0: Ja.
1: We hadden ook wel een andere plek op kunnen zoeken.
0: Je weet, heide zijn erachter.
1: Zat heide.
0: Maar dat dream vanmiddag, wat gebeurt dat? Gebeurt dat hier bij de kooi?
1: Ja hoor, dat doen we gewoon plaatselijk bij de kooi. En wij willen graag laten zien hoe je zo'n jonge hond op poten zet. Want het lijkt allemaal heel mooi, maar er gaat een heel traject aan vooraf. En daar kunnen we dan best wel wat leuks over vertellen.
0: Ja. En je hebt het zelf, die beest nog geweldig aan de stuur met een klein fluitje. Een keer links, een keer rechts.
1: Ja, een fluitje gebruik ik vaak niet eens. Het is, als ze snappen wat de bedoeling is, dan komt er eigenlijk geen commando meer aan te pas. Dat is best wel leuk om het publiek ook te laten, nou ja, je mee te nemen, zeg maar.
0: Dus behalve scheper ben je ook nog bij die honden-trainer bij ook nog?
1: Ja, je moet kijken. Ik zeg altijd, een goede hond doet het uit zichzelf, maar het merendeel moet je aanleren.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Ja.
1: Dus daar gaat tijd in zitten.
0: Ja. Maar goed, Freek, dat gebeurt er vanmiddag hier op het Ziekenveld.
1: Ja.
0: En er zijn meer kuddes in Drenthe en die hele week hebben ze van allerlei activiteiten.
1: Ja.
0: Is er iets van een overkoepelende site of weet ik veel, waar mensen terecht kunnen om zin te kijken van waar is wat?
1: Je kan gewoon de internet op en dan Stichting Behoud Drentse Schaapskuddes. En daar staat een kopje onder met heidedagen. Kun je aanklikken, staat alles heel duidelijk op wat het per dag georganiseerd wordt.
0: Wat is het eerst, hè, dat je doet met elkaar?
1: Ja, het zal ook een beetje een groeimoment moeten worden, zeg maar. Dus het kan best zijn dat we na van het jaar de dingen wat gaan bijstellen.
0: Ja.
1: Kijk, alles moet even.
0: Moet
1: even op gang komen.
0: Ja. Nou ja, eerst maar eens vanmiddag hier. Hoe laat begint ze dat hier vanmiddag?
1: Van 2 tot 4.
0: Van 2 tot 4?
1: Ja.
0: Ja, ja, mensen, massaal naar het zieke veldje, man. Ja. Naar Schaapskooi, want er valt wat te beleven vanmiddag. Ja. Het is hier nou nog hartstikke rustig.
2: Mooi zo, Albert. Hartstikke bedankt.
0: Ze bent aan de beurt. Ze moet hardlopen.
3: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Ze hadden in de jaren 70 een aantal hitjes, waaronder deze If I Can't Have You. Yvonne Elleman.
1: Wie keuvelt hier?
0: Marita.
2: Tim.
0: De vakantie is voorbij. Voor jou sowieso.
2: Ja, zeker.
0: Voor mij. Ik ben al 5 weken aan het werk, ben wel aan mijn volgende vakantie toe.
2: Ja, begint het alweer een beetje te kriebelen, Wim.
0: Nou, en ik hoorde je vanochtend ook alweer over de scholen zijn weer begonnen. Ja. En wat er leuk is, we gaan vanavond met ons zangclubje gaan weer aan de slag.
2: Oh, wat
0: voor
2: leuk.
0: Het eerst. Ja. We hebben 3 maanden hebben we stilgezeten. En wat gaan wij vanavond doen?
2: Is het weer zover?
0: We gaan kerstliedjes oefenen.
2: Ach, wat gezellig. Hè?
0: Ik heb er zo zin in. Oké, weer.
2: Niks leukers dan in midden in de zomer weer met je kerstrepertoire aan de gang te gaan, toch?
0: Het is wel zo. Gewoon in de korte broek en dan zing je. Dat is.
2: Maar dat begint inderdaad ook allemaal weer. Ik heb hetzelfde. Ik ga vanavond met mijn meidenclub even een borreltje drinken in de stad. Ja. Gewoon om even bij te kletsen van hoe is ieders vakantie geweest. En dan morgenavond gaan wij weer voor het eerst.
0: Ja. Leuk man.
2: Helemaal dan, gezellig.
0: Ik heb er wel weer zin in trouwens, hoor.
2: Ik ook. En ik heb ook een poosje niet gezongen. Dus het wordt ook alweer tijd.
0: Nee. Hey, ik weet niet of jou opgevallen is in Nederland. Misschien niet. Maar er zijn heel veel. Een aantal vakantiegangers uit bepaalde landen zijn er niet meer. En vooral Duitsers in Nederland.
2: Ja.
0: Het aantal Duitsers wat hier in Nederland op vakantie gaat schijnt gehalveerd te zijn. In ieder geval op vakantieparken.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Waarom?
2: Nou ja, dat heeft alles te maken met, heel simpel, de BTW-verhoging die natuurlijk doorgevoerd is dit jaar.
0: Oh, ja,
2: die belasting voor vakantieparken onder andere ging van 9% naar 21%.
0: Ketting.
2: Ja, daardoor is het inderdaad hartstikke duur geworden om hier een vakantiehuisje te huren. Tenminste, dat vinden de Duitsers. En daarnaast is ook natuurlijk onze boodschapjes zijn een beetje duurder geworden. En in de horeca is ook natuurlijk de prijs omhoog gegaan.
0: Dat snap ik dan ook alweer.
2: Ja, dus er zijn best wel veel Duitsers die hebben gezegd, ja, ons niet bellen, we gaan gewoon niet meer naar Nederland op vakantie.
0: Dat mag hem weer niet wieder.
2: Nee, en dat.
0: We blijven in de heimat.
2: Wij blijven, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze gewoon ergens anders naartoe gaan. Want daarentegen was ik in Frankrijk.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb nog nooit zoveel Duitsers gezien.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Nou, ik was in Kroatië. Ook allemaal Duitsers.
2: Ja, nou, dat.
0: Bijna geen Nederlanders daar, maar dat waren allemaal Duitsers.
2: Duitsers. Dus misschien dat ze nu gewoon veel naar dat soort landen gaan.
0: Maar het viel me ook op. Ik was, wanneer was het vorig weekend? Nee, de weekend ervoor op de Schelling. 2 dagen. Al die vakantiehuisjes, daar staan ook te koop.
2: Ja.
0: Wat voor Nederlanders. Heeft me iets met box 3 te maken. Ik zit niet zo in die wereld. Ik heb niet zoveel vakantiehuisjes. Maar dat schijnt ook nogal duur te zijn om een vakantiehuisje te hebben.
2: Ja, ik heb gehoord dat het niet zomaar meer loont om daar een huisje te hebben en dan bijvoorbeeld te verhuren. Hè. Eerder was dat natuurlijk een leuk melkkoetje erbij. Hè, dat je zegt, nou, lekker verhuren en een beetje geld verdienen. Dat schijnt allemaal niet zo lucratief meer te zijn.
0: Dat is een stuk minder,
2: ja. En daarom verkopen mensen. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik best wel veel vakantieparken nog wel gedeeltelijk leeg heb zien staan. Dat niet alle huisjes verhuurd zijn.
0: Ja. Ik kwam vroeger, opa spreekt, wel eens op Renesse in Zeeland. En in de winter was het daar uitgestorven. En in de zomer allemaal Duits.
2: Allemaal.
0: Want al die Duitsers hebben daar een huisje gekocht. Klopt. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ja.
2: Nou, misschien als iemand in Renesse nu zit en die luistert.
0: 0592-33-11-88. Ja. Kom maar door. Bel eens trouwens nu.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingskant...

0: capaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen 1000 liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor, gewoon een slimme keuze.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis mee met Golden eSIM.
12: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: Download de app of ga naar goldenesim.com.
14: Reis mee met Golden eSIM.

een succesvol album Songs from the Big Chair. De heren van Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Nog een uurtje Koffie en Keuvel met straks nog een paar leuke agendatips voor je. En nog wat leuke dingetjes met Marie te bespreken. En de leukste muziek komt voorbij. Raccoon samen met Velja, Daffodils.

0: Electric Light Orchestra. En dat met de Shine a Little Love.
1: Wie keuvelt hier?
0: En je zegt, Marita, die muziek blijft altijd leuk, hè, Ilo?
2: Dit vind ik echt zo'n fantastisch nummer. Ook al hoor ik hem 100 keer, het blijft gewoon goed.
0: Maar het is ook die Jeff Lynn, die heeft ook heel veel van andere mensen geproduceerd. Je hoort altijd dat het zijn muziek is. En dat is best knap.
2: Ja, echt heel knap. Ja, hij heeft er echt zijn stempel op gedrukt, maar hij maakt gewoon steen goede nummers.
0: Ja, mooi.
2: Echt.
0: Hey, Electric, dat doet mij ook ergens denken aan ons volgende onderwerpje. Hey, bruggetjes weer gemaakt. Er is een eerste elektrische Ferrari is geveild.
2: Een elektrische Ferrari?
0: Ik vind niet dat een Ferrari elektrisch moet zijn.
2: Aan de andere
0: niet
2: kant.
0: Volledig. Er mag wel een hulpmotortje bij in zitten of zo, maar er moet gewoon broezen met zo'n ding.
2: Aan de andere kant gaan ze gewoon met hun tijd mee.
0: Dat wel, ja. Maar het schijnt ook dat ze hebben een elektrische Ferrari ontworpen die ook niks van een Ferrari weg heeft. Ik heb de foto's even gezien, maar...
2: Lijkt er niet op.
0: Het lijkt er niet op. Het is wel een auto, wel vier wielen en stuur.
2: Gaat hij dan ook wel hard?
0: Ja, natuurlijk wel.
2: Want een Ferrari, dat is in mijn optiek... Ja, ik ben een vrouw, ik snap niet zo heel erg veel van auto's. Daar hoeft trouwens geen vrouw voor te zijn.
0: Nee.
2: Maar ik heb niet zoveel met auto's.
0: Nee, hè?
2: Nee, ik vind het wel mooi en ik weet wat voor kleur het heeft en zo. En ongeveer wat voor model. Maar ik denk dan wel, een Ferrari, die gaan loei hard.
0: Dat is zo. Ik weet nog wel een leuk verhaal. Ik weet niet of het mijn vriendin het leuk vindt dat hij het vertelt. Maar die heeft ooit haar auto, een Renault, naar de garage gebracht. En die kwam de auto ophalen. Ik kom die Opel weer ophalen. De hele garage in paniek, want er was geen Opel. Bedoelt u die Renault, mevrouw? Ja, okay, sorry.
2: Zo erg is het nog niet bij mij.
0: Nou, ze luistert volgens mij niet, dus dat scheelt.
2: En anders zeg je zo wel een appje.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Slaap jij vannacht maar op de bank? Ja. Maar 40 miljoen dollar heeft dat ding opgebracht.
2: Mina, ja.
0: Dat is een hoop geld, hè?
2: Heb ik niet in een laadje liggen.
0: Nee, niet echt. Ik heb het sowieso niet voor een auto over, hoor. Dus, maar de opbrengst die gaat wel naar een goed doel. Namelijk de educatieve programma's van Ferrari zelf. Oké.
2: Okay. Ah, dus wij van WC Eend. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Hey, en als we toch bij elektrisch blijven. De politie van Enschede, je had gisteren ook even wat druk. Die hebben namelijk, ik kende die dingen niet, een skinny bike van de weg gehaald. Weet je wat dat is, een skinny bike?
2: Ja, het is een soort fatbike, maar dan met dunnere bandjes. En dan mag je hem skinny bike noemen, maar ze gaan net zo hard.
0: Oké. Okay. Ja,
2: het is eigenlijk een creatieve manier om een fatbike-verbod heen te kunnen. Want in Enschede hebben ze een volledig fatbike-verbod. Dus daar mag je niet op een fatbike het centrum in.
0: Oké, dus niet met die brede bandjes, maar dan wel met een dunnetje. Ja. Dat mag dan wel weer.
2: Ja, want het verbod is alleen voor fatbikes en niet voor skinny bikes.
0: Natuurlijk, ik snap best wel dat het lastig is om die dingen te verbieden. Maar het is toch gewoon wegwezen met die handel?
2: Ja, nou ja, goed. Daar zijn verschillende regels over. Maar er zijn natuurlijk best wel wat gemeentes die daar nog niet aandurven om die dingen te verbieden. Maar Enschede is dan toevallig wel een van de gemeentes die dan wel een fatbike-verbod heeft.
0: En leveranciers spelen daar ook weer handig op in. En vooral die inderdaad in China, met die hele grote fabrieken. En die gaan dan gewoon een iets afwijkender model gaan ze dus exporteren, wat dan wel weer mag.
2: En dat is dus dit ook.
0: Waar de wetgeving nog niet op geanticipeerd is.
2: Klopt.
0: En dan vervolgens, dat duurt dan weer een jaar ongeveer, want zo gaan ze vanuit. En dan krijg je straks weer een ander ding.
2: Maar ik begrijp dat er gisteravond eentje van de weg gehaald is daar in Enschede, zo'n skinny bike. Die ging wel heel hard, hè?
0: Die ging wel heel hard, inderdaad. 120 kilometer per uur kon de ding halen.
2: Hoe zit je daar dan op? Nou, want je hebt daar geen helm voor nodig. Dan zit je toch met gevaar voor je leven op.
0: Ja, en voor een andere uiteindelijk. Maar je wordt er knettergek.
2: En met klapperende wangen. Want in de wind, als je 120 gaat, dan klapperen die wangen, denk ik.
0: Maar als ik met de fiets van een viaduct af ga, dan word ik al angstig, zeg maar.
2: Echt, ongelooflijk.
0: Dus, echt.
2: Maar hoe kan dat ding dan 120 kilometer gaan? Dus opgevoerd, daar is iets mee gedaan. Want die gaan natuurlijk geen 120.
0: Nee, en tegenwoordig daar kun je weer een of andere software-update of zo kun je er weer aan hangen. Nou, dat ding had ook geen ketting. Dus er kon die getrapt worden. Dus technisch gezien is er dan ook geen fiets.
2: Oh, maar
0: in dit geval.
2: Motor.
0: Dus maar wel gewoon een gashendel. Maar het is gewoon puur elektrisch.
2: Ja, het is allemaal elektrisch.
0: 120 kilometer per uur.
2: Hard, hoor.
0: Alsjeblieft. Goed zo. Nou, lekker snel in ieder geval. Net als die Ferrari. Dat bracht ons tot het volgende liedje. Om er dan maar een klein beetje aan te koppelen. Komt wel goed, hè?
2: Zeker.
0: Dat dacht ik. Tracy Chapman is dit. En Fast Car. Of Skinny Bike. Mag ook.

Tracy Chapman en Fast Car. Brak natuurlijk ooit door toen ze in een vol Wembley stond en daar de geluidsinstallatie het begaf. En vervolgens met een gitaartje, weet je, het podium wordt weggedrukt. En ga jij dit liedje maar eventjes doen. En dat pakte ongelooflijk goed van haar uit. Dat samen met haar Fast Car. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Eerst is hier Billy Joel en The River of Dreams.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
4: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Met een elektrische rolstoel van Mobifit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
7: Het is precies 11:30. Rita nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
9: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
8: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9:00 ochtends en 16:30 middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon die mogen zich Europees

0: kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakte ze goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
1: Het was ook echt een bizarre wedstrijd. En we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
0: En door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Nou, dat is toch mooi.
2: Ik denk dat die ook op het bucketlijstje staan.
0: Ik weet het wel zeker. Nou, daar gaat ze ook gewoon naartoe. Dat is toch knap.
2: Prachtig.
0: Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
2: Dankjewel, Britta. Even kijken wat Hans op zijn bucketlijstje heeft staan.
3: De welkome regen trekt naar het oosten weg en daarachter volgt vrijwel droog weer, maar ook vrij bewolkt weer, waarin de zon pas in de middag wat plek krijgt. Het is koeltjes met maximale graad of 20. Er steekt een zwak tot matige noordwestelijke wind op en vanmiddag is het zo goed als droog.
4: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hey Raymond!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis mee met Golden eSIM.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Reislim met goldeneSIM.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.

0: Samuel Welt een echte liefde is te koop.
1: Op stap in Drenthe.
0: Ja, je hoort natuurlijk vanochtend, de scholen zijn weer begonnen. Dus het wordt allemaal weer een klein beetje rustiger. Maar er wordt natuurlijk nog wel heel veel georganiseerd in Drenthe. Zo bijvoorbeeld ook vanavond in de Koepelkerk in Veenhuizen. Daar kun je dan terecht voor een orgconcert met Henk Verhoef. Het begin vanavond om 8 uur wordt georganiseerd door de Culturele Raad Norg. Dat was natuurlijk ook een prachtig mooie plek met Henk Verhoef. Die studeerde in Amsterdam, Amersfoort en in Parijs, jawel. Nou, inmiddels een internationale carrière als concertorganist. Geeft masterclasses bijvoorbeeld op het gebied van interpretatie en improvisatie. En is regelmatig ook een keer jurylid bij internationale concoursen. Nou, die kun je dus allemaal gaan zien vanavond dus in de Koepelkerk in Veenhuizen. Wat ik zei, begint om 8 uur onder andere werk van Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en enkele delen uit de Zauberflöte daarvan. Nou, om 19:30 gaat de zaal openen en voor kaartverkoop kun je terecht op www.culturelerateNorg.nl. En dan kun je vandaag, oh nee, sorry, maar morgen ook nog terecht voor de markt in Vledder, elke dinsdag in de zomer doen ze dat. De zomermarkten die veel bezoekers trekken. En tijdens die markt kun je lekker 's middags en 's avonds langs het grote aantal kramen wandelen en genieten.

genieten van een mooie sfeer in het centrum van het dorp. Het is ook een kinderrommelmarkt, die is erbij een vast onderdeel, waarbij kinderen hun eigen spulletjes verkopen. En dat maakt het gewoon een leuke markt voor iedereen. Het begint morgenmiddag om 14:00 en het duurt tot 21:00. En dat is volgens mij de laatste. In Geest doen ze nog iets anders. Hebben ze nog twee keer. Namelijk de 18e, dus ook morgen. En ook nog een keer op 25 augustus. Daar hebben ze dan de mini-weekmarkt. En dat doen ze dan op de Oude Steeg. En dat tussen de huisnummers 26 en 32, waar je daar terecht kunt. Vanaf 10:00 ochtends tot 1:00 middags op die locatie. Een mooie, gemoedelijke sfeer voor zowel de toerist als ook voor de dorpsbewoner. Een echte aanrader. Beach Boys nu.

66 hadden ze het al lang in de gaten natuurlijk. Monday, I have Friday on my mind. Dit waren de Easy Beats op Radio Drenthe. Straks hoor je Teddy Swims en Bad Dreams. Maar eer deze zangeres uit Ter Apel. Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind. Your mama

Teddy Swims. En dat met zijn Bad Dreams. Daarmee is het 6:56 geworden. Oftewel het einde van deze maandagsaflevering van Koffie en Keuvel. Straks natuurlijk na 12 uur nog Anouk en Marita. En René is vanmiddag ook weer present. En morgenochtend om 9 uur ben ik er weer voor een nieuwe aflevering. Tot slot Bruce Hornsby en The Range. The Way It Is. Nog een fijne dag. Hoi.

0: wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
3: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen.

0: In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: 70 is Maxine Nightingale. En af en toe kruipt ze ook echt het podium weer op, hoor. Right back where we started from was dit. Een hele goede middag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: En Marietje, wat fijn dat je er bent.
3: Ja, lekker, hè?
0: En dat zei Wim natuurlijk ook. Ja. En dat zei Judith natuurlijk ook. Maar dat vind ik ook.
3: Nou, dank je wel.
0: Gezellig dank terug van weg geweest.
3: Absoluut.
0: En jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons bij natuurlijk elk uur rond half. Dus om 12:30 heb je zo meteen weer nieuws uit de provincie Drenthe ook altijd te vinden op de site, hè?
3: Ja, absoluut. En daar vind je dus onder andere berichten over de samenwerking die de Brandweer Nederland aangaat met LTO Noord, hè, in de strijd tegen die natuurbranden. Dat het heel wenselijk zou zijn als boeren gaan helpen, want die kennen het gebied goed, hebben materieel kunnen inzetten. En verder een mooie achtergrondverhaal over Hanna May. Hanna May die natuurlijk razend populair is, een leuk zomerseizoen achter de rug heeft, maar zich al helemaal aan het opmaken is voor een nieuw muzikaal seizoen.
0: Wat is die groot geworden, hè?
3: Ongelooflijk.
0: Ja. Echt fantastisch.
3: Nou, als je dan leest wat ze gaat doen, ze gaat bijvoorbeeld in september meedoen met de streamers in de Ziggo Dome. Oh. Staat ze gewoon in de Ziggo Dome. Ja. Ongelooflijk. En ze heeft haar eigen shows natuurlijk ook nog in AFAS. Dus ja, dat is echt heel knap.
0: Hoor je meer over zometeen van Marietje, maar je leest er ook meer over op onze site rtvdrenthe.nl en in de app natuurlijk ook, hè. Wat gaan we nog meer allemaal doen? Nou, de hulplijn kan er namelijk ingeschakeld worden elke werkdag. Even rond 1 is die geopend. Kan je ook doen, hè? Stuur even een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl of app ons even. Dan plannen we even wat in. 0592-33-1188 is onze app en belnummer. Marietje, volgens mij zitten we in ieder geval vol tot en met woensdag, dacht ik uit mijn hoofd.
3: Ja, daarna hebben we gewoon nog lekker plek, donderdag nog.
0: Dus mocht je de hulplijn willen inschakelen, bel of app ons even. Zometeen doet Gijs dat na 1. En Gijs doet eigenlijk specifiek een oproep aan mensen die een rollator bezitten of in een rolstoel zitten. Want daar heeft hij een heel leuk project voor. Nou, het weer wordt natuurlijk ook besproken. Hans Nienhuis heb ik zo meteen aan de lijn. Even kijken hoeveel regen we daadwerkelijk nog gaan krijgen. Altijd is op check vandaag. Hij is nu onderweg naar Roden. En natuurlijk FC Emmen speelt vanavond de eerste uitwedstrijd. Hoor je ook zo meteen meer over hier op Radio Drenthe. Wie is de tegenstander? Wat gaat dat worden? Nou ja. En heel veel lekkere muziek. We beginnen met Isa Zwart.

0: Madness op Radio Drenthe met Embarrassment. Vanavond moeten de mannen van FC Emmen weer aan de bak. Een uitwedstrijd tegen Jong Ajax staat op het programma. Matthijs Rinkema, sportcollega, is aangeschoven. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Tweede wedstrijd, hè, van de nieuwe competitie.
1: Ja, klopt. Nou, een mooi begin, hè.
0: Ja. Wat hebben ze gedaan ook alweer tegen Roda?
1: 1-0. Thuis.
0: Ja, thuis.
1: In een...

0: gevulde Oude Meerdijk, waar men er eindelijk weer wat zin in had. Na natuurlijk een bizar verlopen vorig seizoen, 14e geworden, erg slecht. En ja, nu weer met frisse moed en de eerste 3 punten op zak. En ja, dat is mooi, want vorig jaar begonnen ze met 3 nederlagen. Dus deze hebben ze alvast maar binnen.
1: Dat is een lekker begin dan, hè?
0: Zeker.
1: Jij hebt de trainer Menno van Dam natuurlijk gesproken. Heeft hij een beetje vertrouwen in vanavond?
0: Jazeker, omdat hij ook zag dat er vorige week een ploeg stond die voor elkaar wou strijden, voor iedere meter wel ging. Ja, en FCM is gewoon zeer aardig begonnen aan het seizoen. Moet wel bij gezegd worden dat je tegen Jong Ajax ook altijd maar moet oppassen. Want je weet eigenlijk ook nooit wie er speelt van tevoren. Jong Ajax heeft nog wel eens de neiging, alle belofte teams trouwens die uitkomen in de keukenkampioendivisie, om opeens met een heel ander team te starten dan de week ervoor. Maar ja, met het vertrouwen zit het goed. En ja, FC Emmen haalt vaak ook wel resultaten in Amsterdam bij de belofte teams. Vorig jaar ging het erg moeilijk, vorig seizoen, maar werd het toch nog 0-1. Toen nog door Pascal Mulder, herinner ik mij. Ja, met het vertrouwen zit het wel goed. Maar zoals gezegd, je moet maar zien wie er vanavond op het veld staan.
1: Ja, want het kan maar zo dat ze echt eerste elftal spelers erin zetten. Waarom?
0: Ja, dat gebeurt met enige regelmaat om spelers uit het eerste dan wat wedstrijdritme op te laten doen. Of om ze nu in deze transferperiode is nog bezig om ze nog even in de etalage te zetten. Eén ding scheelt, het grote Ajax speelde gisteren al. En het grote Ajax komt ook komende donderdag weer in actie. Waardoor waarschijnlijk trainer Michel ook veel van zijn eigen jongens wel nodig zal hebben. Ik denk dat daardoor vanavond de kans niet heel groot is dat er echt veel eerste elftal spelers mee zullen doen bij Jong Ajax. En dat is dan weer in het voordeel van Emmen.
1: Ja, maar dat is nog koffie te kijken. Er is nog niks uitgelekt of bekend wat de opstelling zou zijn vanavond.
0: Nee, niet van Jong Ajax. Van FC Emmen weten we dat wel. Want dat is exact dezelfde opstelling als vorige week. Tenminste, dat zei Menno van Dam gisteren. Het is goed bevallen. Alleen Stan van Manen is geblesseerd geraakt. Nou, die stond waarschijnlijk ook niet in de basis als hij wel fit was. Emmen staat er goed op. En waarom zou je een winnend team veranderen, hè? Ja. Dus Emmen met dezelfde elf als vorige week.
1: Heeft Jong Ajax al een wedstrijd gespeeld?
0: Ja, verloren op bezoek bij FC Dordrecht. Ze kwamen nog wel op 1-0 voorsprong. Ja, en zoals gezegd, kijk, Jong Ajax speelt ook niet echt om het resultaat. Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, maar die spelen om de ontwikkeling. Dus die zullen zich ook niet blind staren op het feit dat zij 0 punten hebben gehaald. En FC Emmen, daar gaat het natuurlijk wel om de keiharde punten. Zeker na een seizoen als vorig jaar.
1: Wij moeten met 3 punten weer terug.
0: Absoluut, zeker weten.
1: Hoe laat begint die wedstrijd vanavond?
0: De wedstrijd begint om 8 uur. Wij hebben een live log op onze site. En we zijn er ook met radioverslag. Dat begint om 7:30 in combinatie, of in samenwerking moet ik zeggen, met de collega's van Zo34.
1: Ja, jij gaat mee naar Amsterdam. Je volgt die wedstrijd. Wat gaat het worden?
0: Nou, dan gaan we gewoon voor 0-2, denk ik.
1: We gaan het zien en horen natuurlijk.
0: Absoluut,
1: vanavond.
0: Absoluut,
1: vanaf 7:30 schakel in. Matthijs, dankjewel.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard.
1: Ah.
2: Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
5: Exact 12:30, hoe doen we dat toch, Marietje?
6: Knap.
5: Het laatste nieuws, jij praat ons bij.
7: Goedemiddag. De Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
8: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
7: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn, bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9 uur 's ochtends en 4:30 's middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon die mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakte ze goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
9: Het was ook echt een bizarre wedstrijd en ja, we konden hem gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op.

0: op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
1: Door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Tot zover. Het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd via onze website en ook in de app.
2: Marita, dankjewel. Hans, onze weerman van vandaag. Een hele goede middag.
3: Mooi, Anouk. Goedemiddag.
2: Hoeveel is er al gevallen vanochtend, weet je dat?
3: Oeh, ik heb hier de neerslaggetallen wel doorgekregen. En dat is voor eigenlijk de hele provincie een handvol millimeters. Maar er is een abrupte afkapping om 8 uur geweest. Want toen was de neerslag nog bezig. Maar ja, daar krijg je de neerslaggetallen doorgemeld aan de waarnemers. Ja. Terwijl de neerslag zelf nog bezig is. Dus de echte getallen van de volledige neerslagsituatie, het hele front, ja, die heb ik eigenlijk pas morgenochtend voor handen. De standstill om 8 uur, dat waren neerslagsommen van 1 mm of 6 tot 8 op de meeste plekken. Sommige plekken wat droger. Als ik ze er even gauw bij pak, voorbeeld Nieuwbuinen 10,8, Dievenbrug 8, Hollandse Veld 6, Koevoorde 3 mm, die orde grootte. Een handvol.
2: Maar wel lekker.
3: Ja, we waren er wel een beetje aan toe, als ik eerlijk mag wezen. Dat zeg je zelden van regen in de zomer. Dan denk je van, nou, wordt het ooit nog eens droog? Dit jaar is het allemaal een beetje anders. Dit jaar is regen toch echt wel gewenst. En vanmorgen kletterde de regen op het dak op een gegeven moment. Ging eventjes best wel hard. Ik had medelijden met die scholieren die net op hun eerste schooldag meteen al kletsnat aankomen. Maar ja, dan kijk je naar de bosjes eromheen, langs de weg en naar het gras en dat soort dingen. Ja, het gaat zoals het gaan moet. En op zichzelf, ik denk niet dat er heel veel mensen echt problemen hebben nu met de regen.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Gaat er nog meer komen?
3: Ja, kijk, daar zit het andere probleem. Die regen is alweer weggetrokken. En het enige wat we deze middag nog aan neerslag krijgen, dat zijn een paar losse buien die helemaal niet zoveel zullen aanbrengen. Temperatuur is bescheiden, 19 tot maximaal 20 graden als het allemaal mee zit. Bijna geen zon. Als die er doorheen komt, is het een bleke opklaring. Maar ja, qua neerslag hoeven we dus ook niet veel meer te verwachten de rest van dit etmaal. Het is een beetje, ja, ik zou het woord zouteloos niet mogen noemen, maar ik doe het toch stiekem wel. Het is van alles net niets vandaag. Dan kijken hoe dit verder gaat. Dan zien we dat de noordwestelijke wind die valt uiteindelijk weg. Maar vannacht nadert een nieuwe storing. En de rest van de week is het wisselvallig weer. Dus er is wel degelijk kijk op nog meer neerslag. Morgen trekt een restant van een front over ons heen. Het is volledig bewolkt. De zon heeft geen kans. Temperatuur 20, 21 graden. Wind zuidwest tot west van richting. Maar die neerslag, kijk. Morgen dan is er buiige neerslag. Zo nu en dan, dan is het even droog. En dan valt er weer een tijdje wat buiige regen. En ik denk dat er wel een handvol millimeter bij gaat komen. De ene run van de weermodellen is duidelijk wat natter dan de andere. Het is allemaal wat springerig. Maar ja, dat heb je met buiige neerslaggebieden. Gaat die net wel of net niet over het prikpunt waarvoor je de data bekijkt. Dus morgen een enigszins regenachtige dag met opnieuw een handvol millimeters. En ook woensdag en donderdag zien we dagen met regen. Dan is het echt buiige regen. Tussen de buien door schijnt de zon. Op woensdag is het meest bewolkt. Op donderdag heeft de zon meer ruimte. Beide dagen zien we maximum temperaturen heel gematigd. 20, 21 graden. Wind blijft zuidwest tot west van richting. En dus vooral in de middagen nog een beetje drijvend op de dagelijkse gang. Beetje op de zonnestraling. Ontwikkelen zich toch wat buien. En juist op donderdag kunnen die wat fanatieker zijn. Heel misschien dat er donderdag ergens een slag onweer wordt gehoord. Maar ik denk dat ze het net niet redden en dat het gewoon bij regenbuien gaat blijven. Uiteindelijk delen we de glazen bol en dan zien we richting volgend weekend dat de temperatuur eigenlijk niet verandert. Een graad of 20 tot 21 blijft het, maar het wordt wel wat droger. Er komen dan dagen bij wanneer er geen bui meer over ons heen trekt. En de zon die krijgt ook geleidelijk ietsje meer de ruimte. Ik zie geen 25 plus meer aankomen voorlopig, ook geen grote hitte meer. Maar echt oplossen van de droogte met veel regen, dat zit er ook nog niet in.
2: Hè? Nou, Hans, we kunnen er niks aan doen, maar dank voor dit moment. Doei doei! We gaan het over heel wat anders hebben. Want waarom staan er doeken met QR-codes langs de kant van de weg bij ons in de provincie? Dat hoor je zo meteen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hey, ik kwam net de buren tegen.
8: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
7: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
8: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
7: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
8: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
7: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op

0: socialdeal.nl.
1: Oké.
0: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Anouk in de middag. Met

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: John Mayer op Radio Drenthe en Heartbreak Warfare.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, ik zei het al, is onderweg naar Roden. Want wat is daar te doen, Aldert?
3: Nou, ik ben al in Roden, kan ik je verzekeren dan ook. Nou, aan de raam van Roden, min of meer, aan de zuidkant. Want daar weet je misschien, daar zit een kinderboerderij. En natuurlijk, die kinderen, die dieren in die boerderij, die moet je goed achter slot en grendel zijn. Met grote hekken gebeurt dat. En dat is ideaal natuurlijk voor de plaatselijke fotoclub. Maar die hebben bedacht, we kunnen die hekken mooi gebruiken als een soort van etalage van onze foto's. En dat werkt fantastisch. Piet Bakker, mooi.
4: Mooi.
3: Toch?
4: Ja. We waren heel blij met deze hekken.
3: Ja. Ja, en kun je mooie grote foto's ophangen.
4: Ja, maar het is niet alleen deze plek. Hè. We hebben op

0: Bij andere locaties in de gemeente Noorderveld hebben we nog grotere foto's hangen.
1: Ik wil zeggen, we zijn nog helemaal niet rondwest. En hoeveel foto's hangt hier weer dat zo in de kop?
0: Hier hangen er 30.
1: 30.
0: En dan op die andere locaties, daar hangen er, nou bijvoorbeeld in Norg, daar hangen er 7.
1: Ja.
0: Voor de Brinkhof. Maar bij de molen Boltzicht in Rodewolde, daar staan er 3. In Pijzen, op de Rotonde, daar staan er 3. Weet je wat, zo is het dus dorpshuis in Pijzen, daar staan er weer 6.
1: Zo.
0: Dus, ja. En die zijn nog groter dan deze.
1: De hele gemeente Noordenveld en dus.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ook namens de fotoclub Noordenveld.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: En al die foto's die behelst een bepaald thema. Want dat giet een klein beetje om. Het is een fototentoonstelling met een thema. Wat voor thema houdt dan over?
0: Erfgoed van nu. Jullie weten waarschijnlijk wel dat de gemeente Noordenveld is culturele gemeente van Drenthe dit jaar. Mm. Die hebben de manifestatie Voeten in het Veld. En een van die thema's dat was Erfgoed van nu. Nou ja, wij zeiden als fotoclub, dat is een thema, daar kunnen wij wel wat mee. Dat is
1: goed van nu. Ja, nou, laten we er nog veel bij pakken. Maar Kobi die houdt het helemaal niet introduceren. Kobi, je bent één van de fotografen.
2: Ja, ik ben ook lid van de fotoclub en inderdaad één van de fotografen.
1: Nou,
2: ja.
1: Welke heb je gemaakt bijvoorbeeld?
2: Nou, eentje verderop door hangt een foto van mijn buurman die door een oliebollenbakken is.
1: Oliebollenbakken. Dat is erg goed van nu eigenlijk.
2: Nou ja, dat is. Nou, gebeurt dat nog? Of inderdaad, 50 jaar misschien niet meer dat mensen dat toes doet.
1: Of wacht even, ik loop erin naartoe. En dat is inderdaad wel heel mooi gezegd, want ik zie natuurlijk allerlei foto's van allerlei hobbyachtige dingen. Knieperiesbakken niet te vergeten.
2: Knieperiesbakken, ja, is ook zoiets wat hier
1: nog. Dat was erg goed van toen, hè, en niet van nu.
2: Ja, maar nou gebeurt er ook nog wel heel veel. Ja. Maar ja, gebeurt of dat al zo duur blijft, gewoon is natuurlijk de vraag.
1: Ja.
2: He, maar dit was dus. Oliebollenbakken. Thuis in de garage.
1: Ja.
2: In verband met de stank en zo.
1: Ja.
2: Dat mensen dat ook altijd niet meer in de keuken hebben.
1: Nee, precies.
2: Nee.
1: Maar was dat een opdracht ook zo van namens de fotoclub? Van jongens, maak eens foto's over erfgoed van nu?
2: Ja, nou dat was het eigenlijk. En dan kun je zelf eens even gewoon bedenken van wat vind je. En dan heb je op een clubavond natuurlijk, komt er ook wel allerlei ideeën.
1: Ja.
2: En één zegt dit, ander zegt dat. En dan gooi je ermee aan de slag.
1: Ja.
2: En elk die hier aan meedoen wil, die heeft zijn foto's aanleverd. En binnen de club was er een commissie. En die heeft door een selectie van Max.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dat een beetje bij elkaar past. En ook de inrichting van deze boeken samenstelt.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, zo is het gewoon.
1: Zeg maar, Piet, is dan dat thema, is het de hele gemeente Noordenveld hetzelfde?
0: Nee, er zijn meerdere thema's.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Zijn koren die zijn er mee bezig. Into Nature, dat is ook zo'n manifestatie. Die past, ja, die is al langer bezig, maar die past in feite ook binnen de Voeten in het Veld. Nee, zo zijn er meer thema's.
1: Maar goed, dan kom ik hier aanlopen over het grasveld en ik zie al die foto's. Dan moet ik maar even raden. Wat voor thema of jullie het over hebben? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, kijk, daar hebben we ook over nagedacht.
1: Ja.
0: We zijn modern. Er zit onder in elk doek zit een QR-code.
1: Een QR-code.
0: Dus met je mobiel dan ga je naar de QR-code.
1: Ja.
0: Dan krijg je een uitleg over het onderwerp.
1: Ja.
0: Dan staan er nog meer foto's. Want ja, er zijn zoveel foto's gemaakt, die kunnen we niet allemaal kwijt hier.
1: Nee.
0: Plus dat je de mogelijkheid hebt om te gaan stemmen. Zo van. Ja, wij vinden nou wel dat dit erfgoed is wat mogelijk cultureel erfgoed is. Maar vind jij dat ook?
1: Ja.
0: Dat willen we graag weten.
1: Maar goed, dan vragen ze dus mensen om te stemmen. En over 30 jaar, heb ik begrepen, Piet, over 30 jaar wordt dan bekendgemaakt welke foto dan min of meer winnen, hè? Moet dat zo zien?
0: Nou, of dat winnen is, dat vind ik moeilijk. Kijk, ja, wat is nou meer waard? Hè? Dat is niet, het gaat er meer om het idee van, goh, wat de mensen toen vonden dat eventueel cultureel erfgoed zou worden.
1: Ja.
0: Is het dat ook echt geworden?
1: Ja.
0: En dus dat die meningen, je kunt via die QR-code kun je stemmen, maar je kunt ook dat rode kistje daar zitten ook formuliertjes in. Die kun je invullen en in de brievenbus doen, die verzamelen we. En dat geheel gaat in een tijdscapsule. Die komt in het gemeentearchief te liggen. En over 30 jaar gaan we kijken van, nou, klopt het nog wat ze gezegd hebben?
1: Serieus?
0: Ja.
1: Wat een idee. Kom, laat eens even naar die stembus toe lopen. Kan er bij trouwens, of is dat gewoon, is het verzegeld? Die bus bedoel ik.
0: Ja, die bus, daar zit een briefje in. Maar die andere, die is open.
1: Ja.
0: Daar kun je een formuliertje uitpakken.
1: Ja, oké. Okay. Dus dan kun je hem zo erin doen. En dan stap je hem in die rode bus hier?
0: Nee, daar haal je hem uit en je stopt hem in de groene.
1: Oh.
0: Je hebt toch thuis altijd ook zo'n groene bus gehad?
1: Ja,
0: okay.
1: Dan
0: de post in.
1: Ja, dus wacht even. Hier, meneer, goed van nu. Haal ik weer zo'n formulier.
0: Dat is de flyer.
1: Ja.
0: Dit zijn de formuliertjes.
1: Ja.
0: Kijk, en dan kun je hem hier. Dan kun je gewoon invullen van welke vind jij dat het wordt.
1: Ja.
0: En als je niet genoeg hebt van deze, dan pak je er nog een.
1: Oh, oké. Okay. En die komt dan in de groene bus. Ja. En die zegt, die komt pas over 30 jaar, komt de uitslag weer wat bekendmaken.
0: Dan, moet, ja, dan, gaan we, nou, dan gaan we in ieder geval kijken van... Wat...
3: Of wij dat nog net
1: mag. Ik zit hem te rekenen, Kobi, maar dan ben je wel altijd versleten misschien. Dan, nou.

0: ja, dan ben ik...
1: Ja, ja, ja,
0: wordt de vraag of ik er dan nog ben.
1: Ja. Maar goed, ja. Zo mooi weer is, stel je voor dat ook je foto's ook keuzen worden. Als zijn van de erfgoedfoto van toen.
0: Of er één overblijft, maar dat giet ook een beetje in mijn peiling. Hè? En ook een beetje mensen nou aan het denken te zetten. Van, goh, wat vinden wij ook weer ervoor? Wat hopen wij nog behouden? Ja. En wat zal het blijven?
1: Ja.
0: Kijk, hè, zoals met de post hebben wij natuurlijk wat minder invloed op. Ja, ook deels natuurlijk, maar...
1: Nou,
0: met de gebroeken, we hebben even verderop.
1: Over post gesproken, ja, die heb ik wel niet zien staan. Bestie de post überhaupt nog wel over
0: dat? Bestie de post, nou ja, zo is dat.
1: Ja.
0: Sinterklaas hangt toen net niet verderop. Ja. Ja, hoe gaan we door met hem in de toekomst? Ja, ja. Zo zijn er zoveel meer dingen.
1: De praalwagen.
0: Van de Rode Markt hangt hier een poor. Blijft dat ook doorgaan? Pasvuur. Wordt ook lastiger.
1: Alles sinds de Meudenweer, Piet en Jim, te kijken naar al die tentoonstellingen. Als je dus op dit moment in de gemeente Noordenveld te bekijken bent, gebruik de QR-code. Die rode brievenbus, daar kun je de formulieren nu halen. En die groene brievenbus, die er nou nog wel is, en misschien over dadelijk al niet meer, dat moest in.
2: Nou, dan krijgt hij. Ik denk dat die brievenbussen er nog wel zijn, maar dan krijgen ze waarschijnlijk een andere functie.
1: Ja.
2: Vogelnestjes, weet ik.
1: Hoe lang hangt het spul hier?
2: Tot eind september, 27 september.
1: Oh, we hebben dus nog een dikke maand de gelegenheid.
2: Dan heb je nog de gelegenheid om... via de website, hè, die QR-code, daar kom je op websites en zo. Daar staat ook een mooi kaartje. En dan kun je dus de erfgoedtour doen.
1: Ah.
2: Dus je kunt met de fiets of met de auto... dan kun je een mooi, via een kaartje wat er staat... kun je een routetje uitstippelen. En dan kun je gewoon op je gemak al die foto's gaan bekijken.
1: Kijk, nou, mag je naar vakantie, mag je me ook niet aan. Sinds wel een klein beetje vervelend of denken van... waar zal ik met mijn titis, hè? Dan kom naar de gemeente Noordenveld... en begin in ieder geval in mijn Roden. Dat is een hartstikke mooie plek om te beginnen. Die kaartjes, die formuliertjes in te vullen, et cetera. Je hebt nog ruim een maand de gelegenheid. Je bent van harte welkom.
3: Mooi zo. Dankjewel, Aan.

Robinson and the Miracles and Tears of a Clown. Na Enen, ik had het al gezegd, schakelt Gijs de hulplijn in van RTV Drenthe. En Gijs doet een oproep eigenlijk aan iedereen met een rollator of een rolstoel. Nou, hoor je zo meteen wel meer over. Hulplijn inschakelen kan elke werkdag. Stuur een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen.

0: De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Drukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: muziek van Drentse Bodem, Time Bandits. And I'm specialized in you.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Marketing Drenthe zoekt fotomodellen. Een hele speciale fotomodellen. Gijs Klompaker heb ik daarvoor in de uitzending. Goedemiddag, Gijs.
3: Goedemiddag.
0: Vertel,
3: hallo.
0: Wat zoeken jullie?
3: Ja, wij zijn voor een inclusieve wielershoot op zoek eigenlijk nu nog vooral naar een model of twee modellen die op de duofiets vaak naar buiten gaan. Wij zouden heel graag daar nog een model aan ons modellengroepje toevoegen. Want we willen laten zien dat Drenthe heel inclusief is voor zowel wandelen als fietsen. Wat natuurlijk heel belangrijk is binnen onze provincie. En we willen dat ook goed uitstralen voor mensen met een beperking of mensen die even voor korte of langere tijd minder mobiel zijn. Is bewegen natuurlijk ook heel belangrijk. Dus vandaar dat we die foto's willen laten maken.
0: Maar waar worden die foto's voor gebruikt?
3: Eigenlijk vooral om te laten zien, bijvoorbeeld bij het routeaanbod, hè, dus bij familiepaden noemen ze dat dan, of wielvriendelijke paden, toegankelijke fietsroutes, daar hebben we natuurlijk ook beelden bij nodig. En we hebben eigenlijk niet veel beelden van, laat ik het zo formuleren, modellen die een beperking hebben. Dus veelal zie je bij ons gechargeerd gezegd het ANWB-stelletje voorbij komen. Met deze routes wil je natuurlijk ook heel duidelijk aangeven dat het juist ook is voor mensen met een beperking.
0: Ja, en is dat dan een online campagne of daadwerkelijk ook foto's buiten?
3: Het gaat met name voor foto's online en voor bij routes. Dus het kan zijn dat ze natuurlijk dan ook gedrukt worden in routeboekjes en dat soort dingen. En ook in advertenties voor magazines die daar extra aandacht aan geven.
0: Oké, en je zei net, je zoekt eigenlijk mensen die op een duofiets voor een camera durven te presenteren. Hoeveel mensen zoek je eigenlijk?
3: We wilden eigenlijk zoveel mogelijk verschillende facetten wel laten zien. Dus we zoeken nu nog twee mensen die in een duofiets zitten. We hebben reeds een model in een rolstoel en we hebben ook een handbiker. We willen daar gewoon even een zo breed mogelijk scala laten zien.
0: Ja.
3: We willen op 17 september willen we gaan de foto's willen we dan maken. Dus er is wel enige haast bij geboden. Dus iemand die nog graag mee wil doen, heel graag. We zoeken hem ongeveer in de leeftijdscategorie van 40 tot 60 jaar. Maar man, vrouw maakt allemaal niet uit. Mochten mensen denken, dat is wat voor mij, dan mogen ze een mailtje naar mij sturen.
0: Oké, en moet je eigen fiets meenemen of heb jij dat?
3: Beide mag. Dus we kunnen een duofiets organiseren. Maar als je zegt, ik ga liever op mijn eigen, omdat hij is helemaal is afgesteld op mijn voorwaarden, dan kan het ook.
0: Oké, en 17 september zeg je zijn de opnames. Is dat ergens dichtbij? Ja, ergens in de provincie zal het überhaupt zijn.
3: Maar... Ja, zeker. We zitten nu te kijken omdat het.

0: zowel voor zeg maar wielvriendelijke wandelpaden als toegankelijke fietspaden willen doen in een gebied waar beide goed vertegenwoordigd zijn, zullen we zeggen, zodat we niet heel Drenthe hoeven door te crossen voor die shoot.
1: Ja.
0: Dat vinden wij in de buurt van Rolde en bij Deursen.
1: Oh ja.
0: Dus als mensen in Assen en omgeving wonen, is het helemaal perfect, want dan kan het zo in de achtertuin.
1: Dat snap ik. Hey, en staat er ook nog wat tegenover?
0: Zeker, ja, er is een vergoeding. Geen gigantische vergoeding, je kunt rekenen op zo'n 250 euro.
1: Oké, dus lijkt je dit wat, hè? Als je hiernaar hebt geluisterd, leeftijdscategorie 40 tot 60, 70.
0: Ja,
1: dualfiets, vind je lekker gewoon, voel je vrij voor de camera. En 17 september heb je nog niks in de agenda, dat kan je opgeven. Door een mailtje te sturen naar marketingdrenthe.nl.
0: Ja, precies. Dat mag gewoon naar gijs.klompmaker@marketingdrenthe.nl of naar info@marketingdrenthe.nl. Of korter. Gaan we even kijken of je mee kunt doen.
1: Ja.
0: Of je nog op tijd bent, dus wees er snel bij.
1: Ja.
0: Het gaat om het laatste plekje eigenlijk. Maar fijn dat we de mogelijkheid hebben om hier nog even die oproep te doen.
1: Ah, hartstikke leuk. Hey, en moet je ook een foto meesturen in die mail of maakt het niet uit?
0: Nou, doe maar, dan weten we een beetje. We hebben natuurlijk al een aantal modellen.
1: Ja.
0: Of het een beetje zo in de mix past, zo noemen wij dat dan maar. Dat is altijd fijn om te weten van... En wil je je eigen fiets nou gebruiken, maak ook een mooie foto van je eigen duelfiets.
1: Ja, helemaal goed. info@marketingdrenthe.nl. Doe dat zo snel mogelijk voor die fotoshoot van de 17e. Gijs, dankjewel. Veel plezier en succes.
0: Oké. Okay. Yes, dankjewel. Succes.

0: free. 50 ways to leave your lover. Dat zijn er nog allemaal.
1: De slingerplaat.
0: Paul Simon op Radio Drenthe. Marietje, we gaan op zoek naar nieuwe liedjes. Of in ieder geval liedjes die niet op het plekje staan.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat zeg je heel goed. Ja. En we dachten aan bij de slingerplaat om die eerste schooldag in te duiken. Want dat is natuurlijk voor veel scholieren vandaag in Drenthe weer de eerste dag dat je naar school toe moet. Die man van mij, ik heb er nog eentje die was vrij.
0: Ja.
2: Dat was morgen. En één die haar boeken moest halen vandaag.
0: Oh ja, ik had ook Fientje inderdaad die haar boeken moet halen vanmiddag om 2:00. Ja. Dus die zal nu onderweg zijn, denk ik.
2: Nou ja, precies.
0: En die andere die heeft nog 2 weken.
2: Oh, wat lekker. Ja. Oh, dat is ook wel heel lekker.
0: Ja, die begint gewoon pas in september weer. Wat een wilde gewoon.
2: Maar toen dachten wij, om het even muzikaal natuurlijk allemaal te omlijsten. Hé, het is een nieuw schooljaar. Ja. Voor sommigen ook nieuwe boeken, nieuwe klas, nieuwe school, nieuwe leraren, nieuwe fietsroute. Zeg het maar. Mm-hmm. Ja, het woordje nieuw is eigenlijk natuurlijk de overkoepelende term geworden. En daar zoeken we dus ook naar liedjes waarin het woordje nieuw voorkomt.
0: Ja, hoeft niet specifiek in de titel.

0: titel, nee, of bij de artiesten zijn of zo. Maar als het maar ergens bezongen wordt in het lied, en in welke taal, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar als het woordje nieuw maar erin voorkomt.
1: Ja.
0: Bezongen wordt. Als jij een leuk liedje weet, geef me door. 0592-3311-88. Wij hebben er 26 nodig om het rad te vullen. Het rad met het alfabet staat hier in het hoekje. En even voor tweeën, dan slepen we het rad hier dicht bij de microfoon. Ga jij er een beste draai aan geven. Want dan hebben we achter elke letter gewoon een liedje met het woord nieuw erin gezet.
1: Ja.
0: En daar waar die stopt bij welke letter, die gaan we dan helemaal draaien. Maar goed, we hebben 26 verschillende liedjes nodig. Dus als je eentje weet, laat het ons even weten. 0592-3311-88. En ik zie dat er al leuke appjes verschijnen van mensen met suggesties. En ik zie dat er ook al gebeld wordt. Zullen we eens even kijken wie ik aan de telefoon heb? We hebben een nieuw telefoonsysteem, dus dat is soms een beetje
1: Het is heel eerlijk, mijn eerste keer dat ik ermee werk sinds mijn vakantie. Dus het wordt even spannend.
0: Ja, ik hoop dat dit goed gaat. Goedemiddag met Anouk.
2: Goedemiddag Anouk, wegreed.
0: Oh, het is gelukt, wegreed.
2: Hoi.
0: Hoi.
2: Hey. Hoi.
0: Heb jij nog schoolgaande kinderen, Greet?
2: Nee. Die tijd hebben we gehad. Nee. Maar ik heb wel een liedje, het is wel een heel lullig liedje.
0: Wat dan?
2: Het is wel een mooi, maar Happy New Year.
0: Nou hoor.
2: Nou, die vind ik eigenlijk wel toepasselijk.
0: Happy New Year.
2: Ja, voor alle nieuwe kinderen die naar school gaan en iedereen die weer opnieuw gaat beginnen, een nieuw studiejaar.
0: Dat snap ik helemaal. Happy New Year van ABBA. Waar, welke letter zetten we erachter?
2: Nou, ABBA, doe maar A.
0: De A. Oké. Ja. Marietje, de A is vergeven.
1: Ik heb hem genoteerd.
0: Oké, helemaal goed. Okay, dankjewel, mooie dag hè.
2: Doei.
0: 0592-3311-88. Geef me door, liedjes met het woord nieuw. Daar zoeken we naar vandaag.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
5: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
6: Het is 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
7: Goedemiddag. De Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
8: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
7: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn. Bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9:00 ochtends en 16:30 middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakten ze goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
9: Het was ook echt een bizarre wedstrijd en ja, we konden hem gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
7: En door het winnen van het EK heeft Nederland ook al 1 ticket binnen voor het Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is natuurlijk op onze website en ook in de app.

0: Marita, dankjewel. Heb ik het weer nog via Hans Nienhuis?
1: Veel bewolking deze middag, met pas aan het einde voorzichtig wat meer zon. Het is meest droog, maar een enkele lichte bui is verspreid over de provincie goed mogelijk. De temperatuur, ja, dat is even behelpen, want we halen slechts met moeite 19 of 20 graden bij een zwak tot matige west-noordwestelijke wind.
0: Nieuw staat centraal vandaag. Weet jij een leuk liedje waar echt het woord nieuw in bezongen wordt? Geef hem door, 0592-33-1188.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Anouk in de middag.

0: ACDC en de Sunshine Band. En give it up.
1: De slingerplaat.
0: Wij geven nooit op, Marietje. We gaan door.
2: Altijd.
0: Tot het winterende einde. Het einde voor dit uur betekent nog een beetje een onverwacht einde. Want we hebben geen idee met welk liedje we eruit gaan. Wat de laatste plaat voor tweeën wordt. In ieder geval een liedje waarin het woordje nieuw bezongen wordt. Want daar hebben we voor gekozen. Omdat onze kinderen bijvoorbeeld, maar heel veel kinderen vandaag weer naar school gaan. Een nieuw schooljaar ingaan. Nieuw begin. Nieuwe boeken krijgen ze weer voor hun neus. Nieuw te kaffen. Nieuwe klas,
3: nieuwe omgeving,
0: school soms ook wel.
3: Precies.
0: Dus wij dachten, we zetten het woord nieuw centraal. En toen belde Greet als eerste en Greet gaf dit liedje door.
4: Happy New Year.
0: Een nieuw schooljaar natuurlijk, hè?
3: Ja, al ga ik natuurlijk bij dit liedje wel meteen zoeken naar die fles champagne. Ik heb het idee, is dat 12 uur? Maar ik snap hem.
0: Ja, ik ook. Ja. En als je eerste je liedje doorgeeft, dan mag je ook een letter kiezen. Want we hebben 26 letters te vergeven. En toen zei Greet, ja, doe maar de A van Abba dan. Ja. Dus die staat er al op. En voor de rest gaan we nog even inventariseren en een schifting maken. Maar we willen even wat laten horen wat nog meer binnen is gekomen.
3: Ja.
0: Zullen we beginnen dan met die van Roel en Els?
3: En Ali.
0: Oh, ja. Ali ook nog.
3: En inmiddels ook nog meerdere mensen zag ik al binnenkomen. Allemaal met hetzelfde nummer, namelijk New Kid in Town van de Eagles.

0: Ja, lekker zetten we erbij. Jelmer, kom met deze. Lekker, hè? Lekker. Paolo Nutini, helemaal goed. Bert dan, Bert Jans, die heeft een boekje waarin hij alles bijhoudt... en ook al zijn plaatjes bijhoudt. Nou, hij citeerde uit eigen werk, hoor. Ik kon een hele lijst noemen. En één daarvan, dat is deze van Tom Jones. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Luisteren en ook nog wel een liedje weten. Geef maar door hoor. 0592-33-1188. Annie kwam met deze. Een new day has come van Celine Dion. Mooi.
1: Ja.
0: Alina dan en ook Jan die gaan voor een Fries nummer van de kast in Nijedij. Lang wie het kort, en zuster.

0: Oh, zoveel suggesties. We kunnen echt niet alles laten horen. Maar we zien wel alles, hè?
1: Absoluut. We noteren alles en we zien alles. Ook die van Peter Bosma, want die belde er twee door. Hij zei, wat denk je van de New Order? Daar zit het dus in de naam van de band. Ja, hartstikke goed. Blue Monday. Maar ook in The Wiz Stars en Brand New Day.

0: via Roel, zie ik, hè, op de app.
1: Ja, 0592-331188. Je hebt nog 5 minuten ongeveer de tijd om je liedje door te geven. En dan sluiten we de lijnen, gaan we 26 liedjes uitzoeken. Of eigenlijk nog 25, hè, want die A die is al bezet. Dit is Stevie Wonder op Radio Drenthe.

0: Uit Ongewenen, Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht.
1: De slingerplaat.
0: Zijn nieuwste plaat. En Jeffrey, ja, ik zeg wel uit Hoogveen, maar is niet meer uit Hoogveen, hè?
2: Hij woont in Spanje tegenwoordig, hè? En dan heeft hij een kapperszaak, is hij daar begonnen met zijn man samen.
0: Ja.
2: Kappers aan de Costa.
0: Ja, in Benidorm is dat. En hij laat trouwens net weten, een paar dagen geleden, dat we zijn hele emigratie binnenkort op tv kunnen zien.
2: Ja, klopt. Ze zijn een jaar lang gevolgd door het programma Het Roer Om van SBS 6. En vanaf 14 september is dat elke week te volgen. Dus dan zie je hoe die emigratie is gegaan en hoe het dan nu gaat met ze.
0: Ja, want als je hem volgt ook via Facebook, dan volg je bijna dagelijks zijn perikelen daar in Benidorm. En ook dat hij regelmatig nog weer terug is hier bij ons in de provincie voor optredens. Maar het hele proces is dus gevolgd door een cameraploeg en te volgen vanaf 14 september op Net 5, Het Roer Om. Wij gaan eens even kijken. We hebben 26 liedjes uitgezocht. Dank daarvoor, voor al die suggesties. Liedjes met het woord nieuw erin. En dat heeft te maken met dat het voor heel veel mensen vandaag toch wel een nieuw begin is. Ja. De scholen zijn weer begonnen. Dus leraren hebben weer een nieuwe klas, nieuwe collega's, heel veel nieuw in ieder geval. Dus zijn we verrast met heel veel nieuwe liedjes. Jij hebt het rat erbij gepakt. Ik heb het lijstje voor mijn neus. Dus wat mij betreft, draai je maar. Dan ga ik even kijken.
2: Het enige letter die bezet is, is die van Greet.
0: Ja.
2: Die had een letter mogen, die heeft de letter mogen kiezen, omdat ze de eerste was die belde.
0: Ja.
2: Dus de A is bezet, maar
0: voor
2: het
0: Abba.
2: Is niet de A, het is de F geworden. En dan ga ik even het lijstje erbij pakken en even kijken. Ik hoef niet zo ver te scrollen. Het is een suggestie van Henk Schoenmaker, Michael Bublé en Feeling Good.
0: Gaan we die draaien, dankjewel.
1: De slingerplaat. Word.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, box springs al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Fox.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat.

0: Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
5: Dit is Radio A. en Hunze.
7: Radio A. en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Design over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag met Anouk Middel.

Maar het zou handig zijn als je Radio Drenthe luistert om nu even naar je platenkast te gaan. Of even rommelen in de cd-kast. Want dat hebben we nodig. Tenminste, de kennis die je dan op dat moment opdoet. Hoe en wat hoor je zo? Nou, doe maar een Doris D.

0: Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Ja, vandaag, misschien heb je het trouwens wel gehoord, hè, bij Judith, want die had het er ook over. Was een bijzondere dag in CD-land.
1: Ja, want vandaag in 1982 kwam het allereerste cd'tje uit van de hele wereld. Het lijkt alweer zo lang geleden, hè, 1982. Jeetje. Wat stond daar dan op? Nou, daar stonden op de eerste 14 walsen van Frédéric Chopin, gespeeld door pianist Claudio Arrau. Hoe klinkt dat? Dat klinkt zo.
0: Maar dit is het eerste gedrukte cd'tje ooit.
1: Ja, en dan 14 walsen van Chopin. Dus gewoon alleen maar klassieke stukken.
0: Prachtig.
1: Heel mooi. Ja, maar het zette ons een beetje aan het denken. Ja. Van, iedereen weet nog wel misschien dat eerste, dat moment dat je je eerste singeltje kocht of kreeg. Of je eerste cd'tje. Ik weet het in ieder geval nog wel. Het was een singeltje. Het was dit liedje.
0: '91.
1: En waarom? Ja, toen had je die film My Girl, die kwam uit, en daar zat dit liedje in. En dat vond ik zo leuk. En toen was die gewoon weer met de hoes van de film te koop in de platenzaak. Dus toen heb ik hem gekocht.
0: Maar als cd'tje of singeltje?
1: Een singeltje.
0: Was een singeltje. Ja. Ja, ik weet mijn eerste singeltje ook nog wel. Dat is deze. En dat blijf je bij.
1: Altijd.
0: Toch?
1: Ja. En je eerste cd, weet je dat ook nog?
0: Ik moet, als ik dit zeg... Ik durf het bijna niet zo hard op te
1: doen.
0: Is het eerste wat ik denk, Knuffelrock. Volgens mij was Knuffelrock 1 of zo mijn eerste cd.
1: Dat was in die tijd, hè?
0: Ja,
1: ik had een verkeerde gekregen. Ik kreeg een cd op mijn verjaardag van mijn moeder. Super lief, was allemaal goed bedoeld. Alleen mijn moeder die wist niet zo goed waar ik van hield. Nee. En dat was ook te zien, want ik kreeg een cd van Wet.
0: Ja.
1: En daar had ik een bloedhekel aan.
0: Nee.
1: Maar toch, dankjewel. Oh, zo blij mee.
0: Ja. LP weet ik ook nog wel. Volgens mij was dat van Dirty Dancing.
1: Oh,
0: van de film. Ook van de

Ja, veel muziek. Oké, als jij nu luistert en je vindt het ook leuk om te delen, dan zoeken wij de muziek er wel even bij. Wat was dan jouw eerste singeltje, cd'tje, lp'tje of zo? Even terug in de tijd. Die van jou gaan dus van begin jaren 90, bijna half jaren 80. Nou, kom maar door. 0592 33 11 88.

0: Vandaag in 82 kwam het allereerste cd'tje uit van de hele wereld. En wij lieten net even een stuk horen van Chopin. En toen vroegen wij, wat was eigenlijk jouw eerste singeltje of cd'tje of LP die je kocht? En meteen werd ik gebeld door Helga. Helga, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt wel een heel bijzonder verhaal. Jij was groot fan van?
1: Pussycat.
0: Ja.
1: En in 1977, met mijn verjaardag, kreeg ik mijn eerste LP van...

0: muziekert. My Broken Souvenirs.
1: Ja.
0: En toen later, toen op een gegeven moment toen de cd dus inderdaad kwam, toen heb ik heel wat LP's weggedaan. Onder andere die van Pussycat. En toch had ik iedere keer zoiets van, oh, als ik een keer weer die LP tegenkom. En toen van voorjaar, toen waren we bij Dorcas in Emmen, een tweedehandswinkel. En wat lag daar? Die LP van Pussycat. En toen heeft mijn man die gekocht.
2: Oh, dus nu heb je hem weer.
0: Ja, nu heb ik hem weer.
2: En dan kon je hem ook draaien dan? Heb je een LP-speler thuis?
0: Ja. Mijn man die speelt heel veel langspeelplaten.
2: Ja.
0: Die is helemaal gek van LP's op het ogenblik. Maar ik niet zo. Maar ik had toch wel iets met die LP.
2: Ach, wat mooi. Ja. Maar is dat ook de enige dan die je nog draait? Voor de rest is het gewoon digitaal allemaal? Of,
0: Nee, ik draai nog wel LP's. Ik heb nog wel wat. Onder andere ook Dirty Dancing en Cries. En,
2: ja.
0: Dus, en die worden nog wel eens gedraaid. En Nena heb ik nog. Dus,
2: Oh, lekker. Maar die van Pussycat heb je dus gewoon weer, hè? Zo hoort het gewoon heel graag.
0: Ik sta voor in de bak.
2: Ja, mooi.
0: Die gaat nou niet meer weg.
2: En wat is je favoriete nummer dan van die LP?
0: Nou, My Broken Souvenirs.
2: Ja, gewoon titelsong.
0: Ja.
2: Nou, ga ik lekker draaien nu. Voor jou, geweldig, speciaal. Ja. Komt-ie aan. Doei, doei. Ja.
0: Dank je. Hoi.

0: al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip. Goedemiddag. De Brandweer Nederland gaat nauwer samenwerken met LTO Noord in de strijd tegen natuurbranden. Boeren kennen het gebied goed en beschikken over voertuigen en materieel die kunnen worden ingezet op moeilijk bereikbare plekken. Dat zegt Gabi de Ruiter van LTO Noord.
4: Waar ook bijvoorbeeld in bossen waar die grote brandweervoertuigen niet makkelijk kunnen komen, dat daar de boeren kunnen gaan helpen met hun eigen landbouwmachines en voertuigen.
3: Vooral op logistiek vlak kunnen boeren van betekenis zijn. Bijvoorbeeld bij de aanvoer van water of bij het creëren van stoplijnen op hun erf. Op verschillende plekken in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Deze week en volgende week vliegen 4 Apache-helikopters boven het noorden en het zuidwesten van Drenthe. De oefeningen zijn tussen 9 uur 's ochtends en 4:30 's middags. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon die mogen zich Europees kampioen noemen. Tijdens het EK beachvolleybal in Polen pakte zij goud. De finale werd relatief eenvoudig gewonnen van een Spaans duo. Het werd 21-13 en 21-11. Stam reageerde na afloop emotioneel.
5: Het was ook echt een bizarre wedstrijd en ja, we konden gewoon doorpushen tot het einde. Echt ongelooflijk. Dit is zeker wel een soort bucketlist dingetje die je heel graag wil winnen. Er staan er nogal wat andere dingen op ons bucketlijstje. Maar dit is zeker echt geweldig.
3: Ja, door het winnen van het EK heeft Nederland ook al een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
6: Marita, dankjewel.
7: Het weer krijg je van Hans Nienhuis.
8: Veel bewolking deze middag, met pas aan het einde voorzichtig wat meer zon. Het is meest droog, maar een enkele lichte bui is verspreid over de provincie goed mogelijk. De temperatuur, ja, dat is even behelpen, want we halen slechts met moeite 19 of 20 graden bij een zwak tot matige west-noordwestelijke wind.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice.

0: De CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Anouk in de middag met

0: Full Easy Feeling van de Eagles. Ah, zoveel leuke appjes krijgen we op onze vraag. Wat was eigenlijk jouw eerste singeltje of cd'tje of LP? En dat heeft met de dag van vandaag te maken. Toen in 1982 het allereerste cd'tje van de hele wereld werd gelanceerd. En daar stond op...
1: Nou...
0: Ik vind dit heerlijk. Ik ben helemaal weer geïnspireerd om dit straks weer aan te drukken thuis.
1: Oh, maar dit is ook heel erg ontspannend. Ik kan me trouwens herinneren dat wij deze cd'tjes volgens mij hadden. Mijn vader had ze allemaal.
0: Ja?
1: Ja, ook Vivaldi en zo. En weet je, dat soort cd'tjes. Ja.
0: Ja, fantastisch. Nou, heel veel appjes en belletjes kregen we ook binnen. We hebben het Helga gehoord. Die heel blij was dat ze haar eerste LP die ze kreeg in 1977 van Pussycat, toen ze hem weer had gedaan, weer terugvond in een platenzaak. En voor 1 euro of 1 gulden. Toch nog weer wist te kopen. Nou ja, we kregen ook een berichtje binnen van Geke.
1: Ja.
0: En wat was Geke haar eerste, wat was het, singeltje?
1: Ja, singeltje, grijs gedraaid, zegt ze, popcorn van Hot Butter.

0: deze had ik niet in de collectie. Jawel?
1: Nee. Maar deze vind ik wel heel erg leuk. Ja. En deze blijft ook hangen. Ja, dit zing je vanavond nog.
0: Agnes had er meerdere. Maar ze moest er eentje doorgeven en dan koos ze dan voor deze.

0: ook zo mooi. En het eerste singeltje van Bert.
1: Ja, het eerste singeltje van Bert, dat is wel een beetje een aparte. Volgens mij, ja, correct me if I'm wrong, in het goed Rens. Een eendagsvlieg, Freddie James, Get Up and Boogie.
0: Lekker om dan toch nog even weer te horen, ja, toch? Henny had ook een leuke herinnering aan haar eerste singeltje.
1: Ja, ze kreeg hem namelijk van haar vader. Die was naar een congres geweest in Amsterdam in 1962. En toen kwam hij thuis met een verrassing voor Henny. En dat was dan dit singeltje.
0: En die gaan we helemaal draaien. De Spelbrekers op Radio Drenthe met Kleine Kokette.

en Funny was de ene laatste plaat. Ik heb nog eentje en dan is René er weer. René Steenbergen. Lekkere muziek, veel plezier erbij. Ik wens je een mooie dag nog en graag tot morgen.

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: In Hogeveen, wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek.

0: via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Radio Drenthe.
7: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: than your pussycat. No.
1: Hij zag er aanvankelijk helemaal niks in, Tom Jones, om dit liedje op te nemen. Er was nog heel wat overtuigingskracht voor nodig van componist Burt Bacharach. Die zei, ja, maar ik heb echt een misthoorn van een stem nodig om dit liedje in te zingen. Nou, uiteindelijk zwichtte Tom Jones, het werd een wereldhit. Ja, de rest is geschiedenis, hè. What's New Pussycat?
2: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
2: Met René Steenbergen.
1: Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan zijn we mooi op tijd met het dierennieuws vandaag, hè. Het was trouwens een liedje uit de film van Woody Allen. Comedy. Eerste comedyfilm van Woody Allen, die schreef en waar hij ook de hoofdrol in speelde. En Tom Jones, die verzorgde daarvoor dus de titelsong. Lekker begin van het 60s en 70s uurtje voor deze maandag. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Leuk dat je weer van de partij bent. En wat staat je het komend uur weer te wachten? Nou ja, één ding is zeker. Alleen maar pareltjes uit de 60s en de 70s. Bijvoorbeeld deze van de

en de Supremes komen voorbij. En wat dacht je van Ray Charles? Het gaat allemaal voorbij komen hoor, tussen nu en 4 uur. Verder ook weer de jukebox die we aan het eind van dit uur de studio in gaan rijden. 3 grote hits uit de top 40 van exact 55 jaar geleden. En zometeen gaan de kluisdeuren van onze archieven weer eens eventjes helemaal open.

te kijken wat er zoal gebeurd is in de wereld, in de geschiedenis, op de 17e augustus. En we hebben ook nog een beetje voorpret met de Drentse Duizend, want langzaam maar zeker komt die ook weer een beetje in zicht, hè? Beetje daar aan het eind van de horizon.

leven weer een beetje begint, hè, na de zomerperiode. Na de vakantieperiode. Nou, hier bij RTV Drenthe merken we het ook. Het was meteen weer een stuk drukker in de parkeergarage vanochtend toen ik hier binnenkwam rijden. Was gelukkig nog één plekje. En je merkt het op de weg ook weer een beetje, hè. Ja, zitten we zomaar weer al mooi een stukje in de tweede helft van het jaar. En die gaat altijd zo snel, vind ik. Maar heeft ook weer zijn voordelen. Er komen ook weer mooie tijden aan. En zo heeft elk seizoen weer zijn voordelen. Goed, maar voorlopig nog 17 augustus op de kalender. Eens even kijken wat er zoal gebeurd is in de geschiedenis op die datum. Nou, zo is het op deze dag in 1960 dat de Beatles voor het eerst voet zetten op Nederlandse bodem. Ze zijn een dag daarvoor met de auto vanuit Liverpool vertrokken. En ze zijn onderweg naar Hamburg voor een serie optredens in de Indra Club. Nou, weg daar naartoe maken ze een tussenstop in Oosterbeek. Dat is vlakbij Arnhem. En op de oorlogsbegraafplaats aan de Van Limburg-Stierenweg, daar zien de Beatles het monument met de woorden: Their name liveth forevermore. Oftewel, hun naam zal eeuwig voortleven. Nou, de Beatles hopen voor zichzelf op hetzelfde. Nou, dat is wel gelukt, hè. Ze vinden het een ideale plek om zichzelf te laten vereeuwigen. En dus wordt er een foto van gemaakt. En later gaan ze ook nog naar Arnhem, waar ze de platen- en muziekwinkel van de firma Bergman bezoeken. Nou, ze vreten daar meteen de koektrommel leeg die daar op de toonbank staat. En buitengekomen blijkt John Lennon een mondharmonica te hebben gejat. En volgens de overlevering gebruikt hij dat instrument 2 jaar later tijdens de opname van Love Me Do. Dat, dus, dat schijnt dus een Nederlandse mondharmonica te zijn. Dat lijkt me toch wel iets om trots op te zijn, met z'n allen. Dan naar deze dag in 1968. Dan komt de eerste single van Deep Purple binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

De legendarische Ray Charles en The Road Jack. En daarvoor, ja, een beetje ondergewaardeerd, een beetje vergeten hit van The Jacksons en Show You The Way To Go. 14 minuten over drie is het. Het is de maandagmiddag, 17 augustus, alweer op de kalender. De dag dat voor veel mensen het gewone

Het liedje heet Hush, is geschreven door Joe South, die er een jaar eerder een klein hitje mee heeft. Deze versie van Deep Purple, nou, die heeft meer succes. In Amerika komt hij tot de vierde plaats. En in ons land komt hij ook uit, maar daar komt hij niet verder dan de tipparade. Ja, we blijven nog even op deze dag in 1968, want de band The Rascals, die komen dan op nummer 1 terecht in de Amerikaanse hitlijst met People Got To Be Free. Nee!

wordt een hele grote hit. 5 weken nummer 1 in Amerika. En dan naar Fleetwood Mac. Ja, ik zit even verkeerd te kijken. Nadat Peter Green Fleetwood Mac heeft verlaten, wordt Christine McVie op deze dag in 1970 zangeres bij de groep. Ze is getrouwd met John McVie. Dat is de bassist van Fleetwood Mac. En Christine is de zangeres van Chicken Shack geweest in die tijd.

zei dit. Dan naar deze dag in 1973. Dan komt er een liedje van de Rolling Stones uit. Dat zal uitgroeien tot een van hun allergrootste klassiekers ooit.

Angie komt van het album Goat's Head Soup, dat de Stones tussen november 72 en juli 73 hebben opgenomen. En Angie is geïnspireerd door de vrouw van David Bowie. Het liedje is in november 72 in de Dynamic Sound Studio op Jamaica opgenomen. En in september 73 komt Angie binnen in de Nederlandse top 40. En vanaf oktober 73 dan staat hij 4 weken lang nummer 1 in Nederland. Dan deze dag in 1974, dan is deze single van Peter Koelewijn en zijn Rockets een week lang zowel alarmschijf op Radio Veronica als de troetelschijf op Hilversum 3.

Wil winnen op nummer 24 in de top 40 en op 25 in de nationale hitparade. In het liedje geeft Peter Koelewijn zijn mening over het verdwijnen van de zeezenders Radio Veronica, Radio Atlantis en Radio Noordzee Internationaal op 31 augustus van dat jaar. In september bereikt Veronica Sorry de 8e plaats in de Nederlandse top 40. In de nationale hitparade blijft de single op nummer 11 steken. Nou, dan tot slot nog even naar deze dag in 1979. Dan gaat in Amerika de film The Life of Brian in première. Het is een film van het Britse comedygezelschap Monty Python. En het verhaal gaat over Brian. Een Joodse man die op dezelfde dag geboren wordt als Jezus Christus. En daarom wordt hij vaak voor de verlosser aangezien, wat dan weer tot allerlei hilarische taferelen leidt. Nou, wel behoorlijk controversieel dus, maar de bioscopen die zitten vol. En dit liedje van de soundtrack, dat wordt een klassieker.

Nou, ik ga er even weer een oude top 40 bij halen. En dat is de top 40-lijst van exact 55 jaar geleden, 17 augustus 1971. Drie liedjes uit die lijst op een rij met zometeen het zomerse Borrequito van Perret. Creedence Clearwater Revival zit er ook in, met een liedje van ze dat je niet zo heel vaak hoort, Sweet Hitchhiker. En eerst, ja, ook best wel weer zomers voor het Franse zomervakantiegevoel, zou je kunnen zeggen.

0: que tú y que tú, vos un equipo como tú. Que tú y que tú, como tú. Más que tú y más que tú y más que tú y que tú y borequito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y borequito como tú. Más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borequito como tú.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Anderhalf minuut over 3:30 is het alweer. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het was een bijzondere eerste schooldag voor de leerlingen van openbare basisschool De Dobbe in Gasselte. 6 jaar geleden telde de school nog 80 leerlingen en nu zijn dat er zo'n 150. In plaats van combinatieklassen hebben de meeste leerlingen vanaf dit schooljaar weer hun eigen groep. En Rick Bierling uit Hollandse Veld is voltigeur. Dat is iemand die acro- en turnoefeningen doet op de rug van een galopperend paard. Nou, Rick zegt ontzettend genoten te hebben van zijn debuut op het WK Voltige in Aken. Toch verliep zijn debuut niet helemaal als gepland. Belandde hij in het eindklassement op de 20e plaats. En op verschillende plaatsen in onze provincie kun je vanaf vandaag laagvliegende helikopters voorbij zien komen. Defensie traint helikopterbemanningen tijdens de oefening Centaur Hammer. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. Gaan we voor het weer naar wie anders dan Hans Dienhuis.
6: Veel bewolking deze middag, met pas aan het einde voorzichtig wat meer zon. Het is meest droog, maar een enkele lichte bui is verspreid over de provincie goed mogelijk. De temperatuur, ja, dat is even behelpen, want we halen slechts met moeite 19 of 20 graden bij een zwak tot matige west-noordwestelijke wind.
7: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
8: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
7: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
8: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
7: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa! Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Nu bij Velderop.

0: Of €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: September.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

legendarisch dit, hè? Sweet Caroline van Neil Diamond. Ook nog, nou, over legendarisch gesproken. Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy. Die zo best met Rod Stewart trouwens. Heeft wat concerten moeten afblazen. Ja, dat is al vaker gebeurd de afgelopen tijd. Gaat niet helemaal zoals het moet. Nou, net hoorde je met Do You Think I'm Sexy. En ook nog de Everly Brothers en Temptation. Ach ja, het zijn louter klassiekers altijd, hè, in dit uurtje. Elke middag tussen 3 en 4 op Radio Drenthe. Het uurtje dat bol staat van de jaren 60 en 70 klassiekers. En ja, klassiekers, die vind je ook in onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend. En helemaal, nu de zomervakantie voor de meeste mensen weer een beetje voorbij is. De kinderen zijn weer naar school. Ja, dan zit je ongemerkt toch maar zo ineens al een klein eindje in de tweede helft van het jaar. En ja, ik vind altijd dat het dan supersnel gaat. Helemaal als je hier bij RTV Drenthe werkt, want stiekem zijn we hier achter de schermen alweer een beetje bezig met de eindejaarsperiode. En dat betekent natuurlijk ook de Drentse Duizend. En ja, daar hebben we eigenlijk het hele jaar al wel een beetje voorpret, schuine streep, napret van. Dat is maar net een beetje in welke periode je daarover nadenkt. Maar afgelopen zomer heerst dat sowieso al een beetje hier. Want op de zaterdagmiddag, deze week nog en volgende week zaterdag nog, doet Jeffrey Verdel, mijn sympathieke collega, die doet op zaterdagmiddag het programma Het Beste uit 5 jaar Drentse Duizend. Want we hebben inmiddels al een mooi archief kunnen aanleggen. En daarin vallen soms leuke zaken op. Nou, daar zet Jeffrey dan een mooi spotlampje op. Die vertelt je daar wat dingen bij. En die laat de mooiste klassiekers uit die lijsten voorbij komen. En dat kan in dit uurtje natuurlijk ook prima. Pak ik gewoon een jaren 60 of in dit geval een jaren 70 klassieker erbij. En dat is een vaste waarde in onze lijst. Het begon in 2022 hartstikke mooi op 247. Voor The Year of the Cat van L. Stewart, want daar heb ik het over. Het jaar daarna gleed hij ruim 300 plaatsen onderuit. Ja, jammer, na 594. Het jaar daarna werd het nog gekker. Toen ging hij al richting de exit, 913. Maar de afgelopen editie klom hij toch weer een beetje bij en kwam hij terecht op 668. Nou, hoe gaat dat dit jaar zijn? Dat zullen we allemaal zien aan het einde van dit jaar. Dan wordt die lijst weer opgemaakt. Hè. De definitieve Drentse Duizend over het jaar 2026... die gaan we weer samenstellen aan de hand van jullie stemlijstjes. Daar gaan we ons in november weer volop mee bezighouden. Maar het zal toch wel zijn dat deze er weer in tevoorschijn komt. The Year of the Cat van L. Stewart. On

zo'n lekkere, dromerige piano die erin zit. The Year of the Cat van Al Stewart. Vaste waarde in onze eindejaarslijst, de Drentse Doezen. Maar of dat dit jaar ook zo zal zijn, nou, dat horen we in de laatste week van het jaar. Hè? Want tussen kerst en oud en nieuw is het weer zover. Nou, dat lijkt nog ver weg, maar let maar op hoe snel het zover is. Maar goed, daarover later meer. Eerst maar eens even naar de jukebox voor vandaag. En ja, ik probeer dat altijd zo actueel mogelijk te houden. Maar ja, als er echt dingen aan de hand zijn, dan wil ik er nog wel eens een klein beetje van afwijken. Een dagje in dit geval. Want gisteren was een legendarische dag in de muziekgeschiedenis. In het jaar 1977, 16 augustus van dat jaar, overleed de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Ja, nou, dat is de wereld niet ontgaan, zou je kunnen zeggen. Ik kom daar trouwens later vanmiddag, tussen 5 en 6, op terug. Niet zozeer, ja, ook wel op Elvis, maar sowieso op de augustusmaand 1977. Want dat doen we de hele maand, hè. Het uurtje tussen 5 en 6 pakken we een augustus uit het verleden bij de kop. En dat uurtje staat straks in het teken van het jaar 1977. Nou, gisteren was het dus de 16e en overleed Elvis Presley op 42-jarige leeftijd. Nou, dat is een goede aanleiding om twee klassiekers van hem te draaien in de jukebox. Zometeen, ja, je zou het bijna een soort van semi-officieel Amerikaans volkslied kunnen noemen. Hoor je If I Can Dream. En eerst ga ik de naald op de plaat zetten voor Suspicious Minds.

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadswinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek.
3: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget?

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie

0: gestart, die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur bedden, 12 uur bedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.

Update 3. Gate 4.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze. Wow.

album Desolation uit 1966 van QB and the Lizards. Het moet wel een verwoesting geweest zijn om zo'n album uit te brengen. Toch, anders hadden ze dat niet gedaan met al die teksten die ze en al die nummers die ze hebben geschreven in die periode. Er ging gewoon een laken van heel veel dingen af in Nederland.

En als dat geen lekkere uitvoering is van de Fluttergun, dan weet ik het niet meer. De Shelley Rebels Blues Band.

Sommige liedjes die vertellen een verhaal. Dat je niet meer loslaat. Een ode aan Billy Joe. Is daar misschien wel een bekendste voorbeeld van geschreven door... geschreven en wereldberoemd gemaakt door niemand minder dan Bobby Sentry. En dat was in 1967. Een mysterieuze vertelling en de luisteraars al tientallen jaren fascineert. Wat er allemaal gebeurde op de Tallahatchie Bridge en de Tallahatchie River. Dat blijft een raadsel. En juist dat maakt het nummer zo bijzonder. De Forest McCloud, een gitarist met diepe wortels in de Southern Blues en Blues Rock, geeft deze klassieker een eigen karakter. Met zijn expressieve gitaarspel en de warme klank van zijn band brengt hij het verhaal opnieuw tot leven. Waarbij de sfeer en de emotie minstens zo belangrijk zijn als de noten zelf. Laat u me meevoeren naar de Amerikaanse zuiden en geniet van de prachtige bluespresentatie van een tijdloze klassieker. Ode to Billy Joe. De Merritt Foster McDonald. En ik heb even gezocht op mijn grote vriend. Op die Tallahatchie Bridge. En de telefoon gaat net even uit. Ja, zul je dat net weer zo zien. Er zijn zoveel dingen gebeurd daar. En er is ook in 1930... is daar een door Matty Delaney. Ja, Matty Delaney is daar een nummer opgenomen in 1930. En het gaat niet over een zelfmoord, maar het gaat over een overstroming van de Tallahatchie River. En de ellende die daar allemaal uit voort is gekomen voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Ik kan me voorstellen dat er heel veel van dit soort verhalen zijn over die rivier. Dus laten we maar gauw gaan luisteren. Forest McDonald. Ode to Billy.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Ja, je luistert naar het programma Cool Room. Het bluesprogramma hier bij Radio AN Hunze op de maandagavond. De blues is een muziekstijl die draait om gevoel, om verhalen en de kunst om emoties om te zetten in klank. Het nummer dat we zometeen gaan horen, dat is een prachtig voorbeeld ervan. Het heet namelijk It Hurts Me Too. Deze muziekklassieker die werd door de jaren heen door vele grootheden gespeeld en groeide uit tot een van de meest herkenbare nummers binnen dit genre. Het lied over liefde, pijn en momenten waarop het hart soms niet meer, waar het hart soms meer te verduren heeft dan dat het eigenlijk gewoon aan kan. De Britse formatie, de British Blues Casting Corporation, die brengt met hun eigen interpretatie een erebetoon aan de rijke blues-traditie. Met een authentieke sound, sterke muzikale interactie en een flinke dosis Britse blues-invloed laten we horen dat de blues nog altijd leeft en moet blijven leven. En het moet en kan ons blijven raken. The British Blues Corporation, Casting Corporation, met It Hurts Me Too.

It Hurts Me Too van de British Blues Casting Corporation. Lekker nummer. Goed, en dan één keer in de week. Soms om de andere week, maar heel vaak één keer in de week krijg ik een mail binnen. En dat is een mail van de Bluesbird. En de Bluesbird die geeft mij dan weer allerlei suggesties die ik zou kunnen draaien en die ik zou kunnen laten horen in mijn programma. En daar maak ik elke week tot nu toe lekker gewoon gebruik van. Maar dan duik ik er weer even in en dan zoek ik wat nummers op. En dan denk ik, nou, dit zou vanavond wel passen. En ja, de Bluesbird die was van het idee, soms komt er een stem voorbij die je na één zin al herkent. Een stem vol verlangen, melancholie en een vleugje eenzaamheid. En hij vindt dat de stem van Chris Isaak. En hij vindt dat zo'n artiest die je heel makkelijk herkent aan zijn songs. Met zijn donkere, bijna filmische sound lijkt zijn muziek rechtstreeks uit het nachtelijke Amerikaanse club te komen. Rock and roll uit de jaren 50, blues, country, romantische ballads komen soms samen. En altijd is daar de karakteristieke stem van Chris Isaak. En we gaan er weer drie van draaien, zoals je bent gewend van mij op uitnodiging van de Bluesbird. We beginnen met een misschien wel zijn bekendste nummer, dat is namelijk Wicked Game. Dat is een hypnotiserende song over verlangen en de pijn die daar soms bij hoort. Daarna horen we You Owe Me Some Kind of Love. Dat is een prachtige meeslepende ballad over liefde, over verwachting en teleurstelling. Dat ze soms heel dicht bij elkaar liggen en soms gewoon ook tegen elkaar aanschuren. En we sluiten af met The Blue Spinning Sky. Een nummer met een warme, bijna dromerige sfeer, waarin melancholie van Chris Isaak misschien wel het meest en het mooist naar voren komt. Drie nummers, drie verhalen, drie muzieken. Maar allemaal met de onmiskenbare Chris Isaak sfeer. Zullen we maar beginnen? Dan beginnen we met Chris Isaak en Wicked Game. En daarna You Owe Me Some Kind of Love. En daarna Spanish Sky.

Zo, Blues Bert, dat was jouw quiz, Isaac. Ik hoop dat ik voor jou de goede nummers heb gekozen en dat je een beetje hebt genoten van de stem en van de melancholie die daar ook weer in zit in deze heerlijke nummers. Lekker even bijkomen. Goed, ja, je luistert naar Coolroom, het bluesprogramma hier bij Radio ANZ. Soms is blues niet alleen een verhaal van pijn en verlangen, maar ook van plezier, vrijheid en het vieren van het leven. Een goed glas, een stevige groove en muziek die je vanzelf gewoon in beweging zet of in beweging brengt, waar je dus niet stil kan blijven zitten. En dat is precies de sfeer die hoort bij het volgende nummer. De Wrangler, de Blues Wranglers, die brengen ons een heerlijke mix van rauwe blues, een vleugje humor en die authentieke sfeer van de dampende bluesclub. Met een eigen stijl en liefde voor de traditie laten ze horen dat de blues niet alleen uit tranen bestaat, maar ook uit genieten, uit lachen en het pakken van mooie momenten. Het nummer Champagne en Reeves neemt ons mee naar de wereld van feest, ontspanning en de ondeugende kant van de blues. Een track met karakter. Een lekkere drive en precies de eigenwijze blueshouding die dit genre zo bijzonder maakt. Champagne Reeves van The Blues Wranglers.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook

0: Af en toe zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
5: Tijd voor blues en jazz op Radio AN Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

0: to the company store.
1: Welkom in het tweede uur Cool Room hier op de maandagavond bij Radio A.N. Hunze. En voor de klok van 9 uur heb je geluisterd naar The Guitar Guy met The Big Road Blues. En na de klok van 9 uur heb je geluisterd naar dezelfde man, The Guitar Guy, Henk, met 16 Tons. Heerlijk om daar even aandacht aan te besteden. Blues uit de regio. Heerlijke muziek. We hebben er wel echt van genoten. En we hebben nog een paar nummers te gaan. Dus volgende week, nee, die week daarop weer. Goed, hebben we dat ook weer afgesproken. Ja, we zijn gebleven bij mijn playlist natuurlijk. En daar gaan we gewoon verder mee. Dus even kijken, sommige bluesmuziek.

muzikanten die hebben het gewoon in zich. Die, wat ze ook doen, alleen of met veel mensen, die kunnen gewoon de blues spelen. Heerlijk. Maar sommige bluesmuzikanten dragen de geschiedenis van dit genre met zich mee. Maar weten er toch een geheel eigen geluid aan toe te voegen. Een van die mannen is David Scum. Is met zijn doorleefde stem, authentieke gitaarspel en de diepe liefde voor de blues weet hij verhalen te vertellen die rechtstreeks uit zijn hart komen en die jou misschien in het hart kunnen raken. Het nummer dat we gaan horen heet Hurricane Man. Een krachtige titel die meteen beelden oproept van storm, kracht en de strijd tegen de elementen. In deze track laat David Scum horen waarom hij wordt gewaardeerd om zijn rauwe, eerlijke en zoolvolle benadering van de blues. Met invloeden van de Mississippi Delta, Chicago Blues en een vleugje Americana neemt hij de luisteraar mee op een muzikale reis vol gevoel en karakter. Nou, als we dat niet mooi vinden, dan gaan we zeker daarna luisteren. The Hurricane Man van David Scum.

The Hurricane Man van Davis Koen. Met een C is dat. Goed. Hey, maar de kracht van de blues zit niet alleen in de muziek. Maar ook altijd in de emotie die kan worden overgebracht. En dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van waar je bent.

een klein kroegje zit. Of dat je op het festival bent, of dat je ergens anders op een festival bent, of dat er gewoon ineens op een festival of waar dan ook, dat je gewoon door de stad loopt. En dat je ineens wordt van, wat is dit? En dat je dan ineens geraakt wordt door de muziek. En dat kan natuurlijk heel goed door de blues zijn. En als je dat te

band die Bidget Kelly heeft samengevoegd. De Bidget Kelly Band. Bidget Kelly die bestaat, die bekend staat om haar krachtige stem, haar gepassioneerde uitstraling en haar vermogen om blues, soul en de vleugje rock samen te brengen tot een eigen herkenbaar geluid. Samen met haar band, daar heb je hem dus weer, die Bidget Kelly Band, brengt ze muziek vol energie, gevoel en een diepe liefde voor de blues traditie. Het nummer dat we nu gaan horen is Sky is the Limit. Een track waarin melodie, groove en emotie samenkomen en waarin de band laat horen waarom ze tot de gewaardeerde namen binnen de hedendaagse blueswereld behoren. Ze horen erbij, ze willen erbij horen en ik vind zeker dat ze erbij hoort. Want hier komt de Bidget Kelly Band met het nummer Skies. The Limits.

Dat is een duidelijke zaak dat de sky the limit is. En zeker in dit nummer is een hartstikke goed, lekker nummer. The sky is the limit van Bridget Kelly Band. Goed, en dan had ik nog een artiest opgekregen van de Bluesbed. En die, in eerste instantie, Bluesbed, had ik die niet zo snel... ja, weet je, je weet al jaren dat die bestaat. Maar goed, niet zo snel bedacht dat er nou een aantal nummers uit zouden komen waarvan ik denk van nou... Maar goed, je gaf mij een album aan wat al ruimschoots geleden gemaakt is. En waarvan ik weet dat die in 1994 of zo gemaakt is. In 2009 heeft hij een remaster versie gekregen. En ja, dus vandaar dat ik toch nog wat gezocht heb. En dan heb ik het over, ja, we gaan terug naar de jaren 90. Naar een periode waarin de Rolling Stones nog altijd bezig waren. Nog altijd bezig. Dat ze na tientallen jaren op het podium niets van hun energie waren kwijtgeraakt. Dat waren ze aan het opbouwen en dat wilden ze laten horen. En in 1994 verscheen dan ook het album The Voodoo Lounge. De eerste Stones album zonder basgitarist Bill Wyman. Met Darryl Jones als nieuwe bassist vonden Mick Jagger, Keith Richard, Charlie Watts en Ronnie Woods opnieuw de rauwe, vertrouwde Stones sound uit. Ze raakten het weer aan en dat was ook duidelijk te horen. En vandaar dat ze dat nummer ook hebben gemaakt. Wij gaan drie nummers van ze laten horen. We beginnen met The Moon Is Up. Dat is een nummer met een typische donkere Stones groove en een heerlijke, broeierige sfeer. Daarna volgt Out of Tears. Dat is een heel andere kant van de band. Een melancholische ballad over een liefde die voorbij is in het moment waarop de tranen uiteindelijk gewoon op zijn. De liefde is uit en de tranen zijn op. Het verdriet is dus ook. Dat kan er wel heel goed zijn, maar de tranen zijn er dus niet meer. En dan schakelen we een paar versnellingen hoger met I Go Wild. Een stevig rocker waarin Mick Jagger alle remmen losgooit en de Stones laat horen dat ouder worden bepaald niet hetzelfde is als rustiger worden. Drie nummers uit de jaren 90, maar met een energie en het karakter van de band die al sinds de jaren 60 de rock'n'roll mede vormgeeft. En dan heb ik het natuurlijk over de Rolling Stones. We beginnen dus met Moon's Up. Daarna volgt Out of Tears en daarna I Go Wild. Geniet even een poosje van The Rolling Stones.

Ja, dan gaan we rustig even wegvieren, want dat moet gewoon kunnen, denk ik. Een koptelefoon even weer goed zetten. Goed, ja, dat was de Rolling Stones Bluesbed op verzoek van jou. En ik heb er maar wat nummers uitgezocht die jij ook aangegeven had. Zo van, die moet je even gaan luisteren en dan bedraaien. Ik vond dit wel een leuke mix. The Moon's Up en The Sun Was Down, begreep ik hieruit. En Out of Tears, ook zo'n heel, ja, een liedje waarvan je denkt van, hier, als ik in een bepaalde hoedanigheid zit, dan val je daarvoor. Heel begrijpelijke muziek allemaal. En dan Agoba, dat is een lekker nummer waar die Jackie zich helemaal uitleed met zijn nieuw gevormde band. En dat was allemaal op het album de Voodoo Lounge. En dat is uitgebracht in 1994 en geremasterd in 2009. En ik heb dus nummers gedraaid van die geremasterde versie. Goed, met de Rolling Stones sluiten we ook het blues gedeelte af. En gaan we even over naar iets anders. Het is ondertussen inderdaad een dikke 4 minuten over de klok van me. En dan is het goed dat je altijd even anders naartoe gaat, Luc. En dan moet je ook even een ander deuntje op de achtergrond zetten, want dat is ook eventjes belangrijk, dat de mensen weten waar het over gaat. We beginnen meestal met wat, ja, gewoon wat easy listening muziek. Ik heb voor je klaarstaan, op nog een aantal zaken, van Jocelyn Brown, met Somebody Else Guy. En dan heb ik Wouter Hamel met Don't Ask. Dan heb ik German Central Station met Hair. Alicia Keys met Fallen. En Elisabeth met Lady Marmalade, moet je dat uitspreken. Oké, Lady Marmalade, die komt ook nog voorbij. En we sluiten natuurlijk af zoals het hoort met Goedenacht Vrienden. Even kijken, maar we gaan eerst nog even iets anders doen. We gaan deze nog even draaien. George Benson. Ja, die gaan we doen. George Benson met The Lady in My Life.

lekker instrumentaal nummer. Ga je gewoon lekker doorheen klutsen. Wacht. Je hebt geluisterd naar anderhalf uur Cool Room. Nou ja, gewoon twee uur ga je luisteren naar Cool Room. Maar de laatste 20 minuten gaan we eventjes andere muziek draaien. Wat er ook in het format staat, hoor. Dat is helemaal niet heel verrassend. Maar goed, ja, vanavond was het weer een lekkere uitzending. Met lekkere muziek. En weer de inbreng van een aantal artiesten door de Bluesband. En ik zoek dat dan lekker uit. En ik mag dat voor jullie ten gehoor brengen via de radio AN Hunze. En dat vind ik hartstikke fijn om te doen. Goed, gaan we deze week nog meer. Nou, de programmering gaat gewoon door natuurlijk. Dinsdagavond show, de woensdagavond show. En dan hebben we ook nog de donderdag en de vrijdagavond show. Heerlijke muziek. En nu gaan we dit even opzetten. Jason Brown is dit. Met Somebody Else Guy. Oh, lekker nummer. Goed, voor nu wens ik je gewoon een hele fijne avond toch. Voor straks lekker slapen en morgen natuurlijk gezond weer op. En ja, laten we de regen nog maar even een beetje laten vallen. Want de temperatuur mag mij nog wel een paar graden weer omhoog. Maar vocht moeten we wel blijven houden. Voor nu, welterusten. Morgen gezond weer op. Bye bye. Tot volgende week. Ben ik weer om 9 uur tot de klok van 10 uur.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. 12 hunebedden, 1 geluid. Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.
0: Mobiel, het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.
2: Mobiel, het geluid van Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app
1: en luister overal mee.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft...

0: inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg

0: krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Yeah.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdings